0: online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.
1: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Donderdagochtend, 11 juni aan het begin van de ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje en met Phil Collins en de Spin Doctors. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Helmond in Noord-Brabant is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht 2 knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. En ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat in Helmond ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Sudan maandag iemand op straat neerstak. En het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren en hun ouders. Zij krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, dan mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. En wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die herexamens beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. En dan het Radio 10 weer. Eerst zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag regent het in het hele land. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds. Stem nu op radio10.nl.

0: Ja, dat doet hij graag.
1: Studio.
2: Oh joh, wacht even. We horen de vrouwtje op 10 op deze vroege donderdagochtend. Wat toch wel een hele spannende dag beloofd te worden vandaag. Goedemorgen.
3: Voor heel veel.
2: Ja.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
3: Spanning bij alle moeders en vaders ook natuurlijk in Nederland. Maar vooral bij de moeders hier in de studio.
0: Ja, ja, en bij de kinderen.
3: Ja, want kinderen zijn twee van de 182.000 middelbare scholieren die vandaag te horen krijgen of ze wel of niet geslaagd zijn. En gaat de vlag uitgehangen worden? Hannelore, heb jij een vlaggenmast?
0: Ja, wij zijn natuurlijk een paar maanden geleden verhuisd. En dat huis had al zo'n vlaggenstokhouder. Dus we hebben een vlag gekocht, een wimpel, alles.
3: Wauw.
0: Ja, ik moet het alleen wel in mijn eentje ophangen. Dus ik moet nog wel op zoek naar de ladder.
4: Met vlag en wimpel.
0: Ja, absoluut.
3: En jij, heb jij een...
4: Ik heb geen vlag en wimpel, maar... ja, want ik heb geen vlaggenstok, hoe noem je dat?
3: Ja, een
4: waar je
3: een
4: vlag
3: houder
4: in doet. Ja, ja, een houder.
3: Maar je mensen hangen hem gewoon aan het raam.
4: Ja, dat zou ook kunnen. Ik heb wel iets anders, maar ik wil het eigenlijk niet zeggen. Want ja, misschien... Nou ja, ze luistert zeker niet mee, nu om 6 uur. Ja. Maar misschien hoort ze dit op een of andere manier.
2: Nee,
4: ik heb een
2: denk
4: soort verrassing
2: niet
4: voor haar.
2: Vertel maar, wat heb je gedaan?
3: Nee, nou ja, dat is niet leuk.
4: Nee, dat is toch niet leuk?
3: Ze heeft een...
4: Nee, ik heb een soort verrassing voor haar. Iets met een soort vlagachtig iets.
3: Oh, nou ja, goed. Is het opblaasbaar?
4: Nee, het is niet opblaasbaar. Maar ik moet wel... Het is wel grappig, want Emma kwam dan gisteren thuis en zei... Mam, je hebt toch wel confetti, hè? Je hebt toch wel dit, hè? Je hebt toch wel champagne? Je hebt toch...
3: Nou,
4: je bent ervan overtuigd.
3: Ik wou het zeggen, maar stel dat het andersom is.
0: Dat heb ik allemaal niet, hoor.
4: Champagne niet?
0: Ik heb een vlag. Ik denk, nou, dit is het.
4: Oh, nee, ja. We hebben wel, nou ja, wel wat dingetjes. Kleine dingetjes, maar goed.
3: Weet je, je moet een beetje zonder alcohol, neem ik aan.
4: Ja, zonder alcohol. Ja, absoluut.
0: Het duurde te lang, dit antwoord.
4: Helemaal alcoholvrij, zeker.
2: Nou ja, misschien kun je wel een heel speciaal examenpakket gebruiken voor zo'n situatie. Want we gaan zoiets weggeven. Dus mocht je ook in een beetje in dezelfde situatie zitten als Hannelore en Vrouwtje, dan kun je dat pakket zeker gebruiken. Er zit snoep in, een borrelpakket, een bloemenboeket. Dat is ook wel handig natuurlijk. En een mooie kaart.
4: Hey, en als we nou niet slagen, mogen we het dan allemaal zelf opeten?
2: Wij hebben toch wel.
4: Heerlijk. Zometeen feit of fabel. Aan de beurt is Gordon vandaag. Waar gaat jouw verhaal over?
3: Ja, het heeft te maken met een noodlanding.
4: Oh.
3: Ja.
4: Oh.
3: Ja, ik zat bij de nooduitgang ook.
4: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zo meteen horen.
2: Ja, is het waar of niet het verhaal? Dat is het idee. En jij mag meeraden en kans maken op de topper drinkfles. Katy Perry hoor je zo meteen. En hier zijn de Spin Doctors bij Radio 10. Two Princes.

Katy Perry. Do it all. En last Friday night in de ochtendshow van Radio 10. Vandaag en morgen maak je tussen 7:30 en 8:00 kans op een speciaal examenpakket.

0: Hoe je daar kans op maakt, dat hoor je later deze ochtend.
1: Feit of fabel?
2: Ja, dat later dus. Maar eerst feit of fabel. Gordon is vandaag aan de beurt en het gaat over een noodlanding, zei
3: ja,
2: je?
3: Ja, ik heb het er nooit over, maar vanochtend wel. Jaren geleden inmiddels, in een vakantie op Curaçao, met Patrick was ik destijds toen nog. En we vlogen terug met een KLM, een Boeing 747-400. Voor de kenners onder ons.
0: Geen idee.
3: Groot vliegtuig. Vier motoren. Ja. Okay. Met bovendek. En wij zaten op het bovendek. En we gaan opstijgen. En we horen een klap. Niet normaal. En ik kijk rechts naast me het raam uit. Staat die motor in brand. Maar echt in brand. Dus niet zomaar even een vonkje. Nee, in brand. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt. Dan gaat er echt iets door je heen van, nou, dit is het. Nou, dan blijft het ijzig stil in zo'n cabine. Dat is echt heel gek. Je hoort helemaal niets.
0: Niemand die in paniek raakt.
3: Niemand, maar niemand durfde wat te zeggen. En op een gegeven moment, ik weet nog heel goed, zat een hele leuke vent achter ons. En die zegt, jezus, we gaan eraan. Dus die begon een beetje paniek te maken. En nou, ik kijk naar buiten. Oké, we hebben er vier, maar deze staat wel heel erg in brand. Dit is echt niet. En uiteindelijk komt de captain, dames en heren. Zoals u misschien heeft gemerkt, we hebben een brand in de motor. Die hebben we inmiddels proberen beter te blussen. Dus dat was al een geruststelling. Want er zit een automatisch blussysteem mee in zo'n motor. Voor alle mensen onder ons die daar een nachtmerries van hebben. En uiteindelijk hij zegt, ja, ik zal een noodlanding moeten maken. Maar dat betekent dat we dus nu kerosine moeten lozen. En dat we een noodlanding gaan maken. Niet op de luchthaven Curaçao, want die is niet voorbereid op dit soort situaties. Maar op Caracas. En dat is Venezuela, dat ligt er vlakbij. Dat is ongeveer 80 kilometer. En zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, dat is niet zo gezegd, zo gedaan. Dat duurt echt een slopende half uur. Omdat ze al die kerosine moeten lozen. Want anders is zo'n vliegtuig te zwaar om te moeten landen. Uiteindelijk zijn we dus veilig geland op de luchthaven Caracas. En je moet je voorstellen, zo'n 747-800 heeft dus ruim 400 mensen aan boord. Die moeten dus allemaal in hotels overnachten in Caracas.
2: Een hele logistieke operatie.
3: Ja, dat is niet normaal. Ja. Dus dat was een gigantisch drama. En wij hebben daar dus anderhalve dag of twee dagen vastgezeten voordat überhaupt die kist moest gemaakt worden. En we zijn uiteindelijk niet met hetzelfde toestel teruggegaan. Ja, niemand wilde het meer natuurlijk. En uiteindelijk zijn we naar huis gegaan met een ander toestel.
1: Feit of fabel?
2: Ja, is dit verhaal van Gordon een feit of een fabel?
3: Ik zag jullie aan mijn lippen hangen. Zag je dat?
0: Ja.
4: Zo ziet dat eruit, Gordon. Dat is ook leuk een keer, hè?
2: Wat denk jij? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909-300-1010.
0: Feit of fabel. En win die top voor drie, als je het weet.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a burning engine at the moment. And we're going to have an emergency landing on Caracas Airport.

0: over de muur. Feit of fabel?
1: Ja, zojuist vertelde Gordon over een vlucht waarbij de motor in brand vloog en hij onverwacht een noodlanding moest maken. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
2: Ja, hij zei het al, we hingen aan zijn lippen. Dat was ook zo, het was een boeiend verhaal. En het kwam heel oprecht over. En ik kon niet echt een soort van leugen detecteren. Ik denk dat het waar is, zegt mijn leugendetector.
1: Oké, nou, ik ga dan even als tweede. Ik denk namelijk dat het niet waar is.
3: Oh? Want?
2: Jij zag wel.
1: Nou, ik kijk hier 3 uur lang naar Gordon elke ochtend. En ik begin hem een beetje te leren kennen. De manier waarop hij praat. Ja, het zou zomaar mis kunnen. Maar ik denk te bespeuren dat dit
2: een verzonnen
1: verhaal is.
2: Waar let je dan op?
1: Ja, en bepaalde details dat ik denk, ik weet het niet. En daarbij denk ik ook, dit is zo'n groot verhaal. Dit hadden we al wel misschien een keer gehoord kunnen hebben. Ik weet niet, ik twijfel hier aan dit verhaal. Wat denk jij, Hannelore?
4: Ik denk ook dat het een fabel is. Ja. Ik denk wel dat het is gebeurd, maar niet bij jou.
3: Captain, take your seats.
1: Ja. En we hebben natuurlijk ook weer iemand die gezellig meeluistert. En dat is Leslie. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
3: Hallo Leslie.
1: Wat denk jij, Leslie? Ben jij het eens met Hannelore en mij dat het een fabel is? Of denk jij net als Jan-Paul, dit is wel eigenlijk heel geloofwaardig. Dit is een feit.
5: Het is Gordon, dat is altijd een beetje twijfelachtig, hè?
3: Ja. Dankjewel, Leslie.
5: Ik denk dat het feit is. Ik volg Gordon op de socials. Ik geniet dat van die mooie verhalen van hem als hij vliegt.
1: Ja.
5: Het is heel lang geleden, inderdaad. Ik heb het ook niet gezien in de media, weet ik iets. Maar ja, ik geloof dat het feit is.
1: Jij denkt het is gewoon een feit. Hij heeft zoveel meegemaakt in vliegtuigen.
5: Ja, hij vliegt zoveel.
1: Gordon, laat ons niet langer in spanning.
3: Nou ja, ik heb inderdaad heel veel meegemaakt van van vogelaanvaringen tot weet ik veel wat allemaal. Maar het verhaal van de brandende motor met een noodlanding op Caracas is absoluut een feit. Doodsangst uitgestaan.
1: Dit is too much.
3: Leslie, dat is zo eng om mee te maken. Ik hoop dat je het nooit overkomt.
5: Ik ben net terug uit Indonesië, ben dinsdag teruggekomen en ik vind vliegen echt schrikkelijk. En dan hoor ik dit, denk ik, als het zou overkomen, ik vlieg nooit meer. Maar goed.
3: We geven jou een doppen drinkfles gevuld met je lever.
1: Je had het wel hartstikke goed. Goed gedaan. Dankjewel, Leslie.
5: Fijne uitzending. Doei.
3: Dankjewel. Zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
4: Steeds meer Nederlanders praten met AI, maar psychologen slaan alarm. Je hoort zo waarom.

0: installatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Elf!
6: GWC!
5: Elf!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: Wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Radio 10, goedemorgen. Ja, je gaat ze deze ochtend horen hoor. UB40 met een enorme hit van ze. En daarmee maak je kans op 2 tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell op 15 december in Ahoy, Rotterdam. Hoor je een hit van ze? Reageer dan via de app van Radio 10 met het woordje tickets.
24: Oh, verheug ik me echt op.
23: Ja, toch?
24: Even het Radio 10 weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten van het land regenen. Vanmiddag regent het trouwens in het hele land, dus waarom ik dit oplees heb ik geen idee. Het wordt 16 tot 18 graden.
25: Het radioactief verkeer dan. Er zijn 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel. 11 minuten. Dat komt door dieren op de weg. Dus let op daar. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Gaag Aquaduct en Schipluiden. 11 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. 12 minuten.
23: Sterkt als je erin staat. 3 minuten over 6:30. De ochtendshow van Radio 10. Gordon en Vrouwtje en Hannelore met het nieuws.
26: Goedemorgen. In het Noord-Brabantse Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving worden vannacht 2 harde knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht.
24: Maar met de buit. Of niet? Dat ja, weet je.
26: Volgens mij, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Okay,
24: of met croissantjes. Of van de bakker ernaast.
25: Dat kan ook. Maar we weten nu uit ervaring, tenminste ik weet uit ervaring, ja, wat een lawaai dat kan geven. Ja, want we hadden inderdaad vorige maand in Landsmeer ook een plofkraak. Nou ja, ik lag te slapen en je hoort een knal. Je weet meteen, dit is geen vuurwerk. Nee, dit is echt iets anders.
24: Ja. Maar bizar, van de week hadden we dus die jongen aan de lijn die ze dus maakt. En het gaat dus met zo'n ding die ze erin schuiven.
25: Vreselijk. Ja, het klopt. Een soort pizzabakkersysteem had hij het over. Ja, dat was de jongen die een boek had geschreven over plofkraak, hè?
24: Ja, de plofkraak.
26: Ja. De Franse zanger Patrick, moet ik zeggen, Bruel, is aangeklaagd voor onder meer verkrachting en seksuele intimidatie. Dat zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019 in 3 landen. Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij werd begin deze week aangehouden en is nu onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet nu in Frankrijk blijven en hij mag ook geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen.
25: Zoveelste in een lange rij van bekende mensen.
24: Bekende mensen, ik bedoel, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat doet.
25: Ja, ik denk gewoon dat dit zijn gewoon mannen die zich jarenlang onschendbaar hebben gedacht. Narcisten. Die hebben gedacht van, nou, ik ben Patrick Bruel. Vive la vivre.
24: Ja, maar dat ze onschendbaar zijn. Kijk naar Ali B. Ik bedoel, je wordt altijd gepakt.
25: Ja.
24: En er zijn er die ermee wegkomen. Ja. Maar goed.
26: Steeds meer mensen gebruiken AI. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in ongeveer een jaar tijd het aandeel werkende Nederlanders dat AI-software gebruikt is gestegen van 40% naar 77%, meldt de Telegraaf. De meeste mensen zoeken informatie, maar inmiddels gebruikt ook 1 op de 5 de AI-chatbots als mentale coach of psycholoog. Omdat je kunt praten over je gedachten of emoties zonder dat je echt wordt tegengesproken. En daarom slaan psychologen nu echt alarm, want ja, als je depressief bent, dan kan AI dat alleen maar erger maken. De chatbot zou bij bepaalde uitspraken je moeten doorverwijzen naar echte hulp.
25: Nou ja, in Amerika is daar een groot voorbeeld van nu, hè? Want Oprah Winfrey die had een gesprek met, volgens mij waren het ouders van een kind die zelfmoord had gepleegd.
24: Door AI.
25: Dat kind had heel veel contact gehad met AI. En op een gegeven moment zei de chatbot dus ook steeds van, je familie, daar moet je maar niet op vertrouwen, hoor. Want die zeggen alleen maar dingen tegen je om je van jezelf te vervreemden. En je familie, dat is echt helemaal niet. En dus dat kind die ging daar helemaal niet mee. Die dacht dus van, nou, mijn familie, die zijn niet goed voor mij. Ik moet me afsplitsen van mijn familie. Hmm. Dus ja, dit is gewoon een totaal onbetrouwbaar en onberekenbaar verhaal.
24: Nou, kijk, ik vind AI op zich heel handig.
26: Ja, want jij doet het ook wel eens, toch, Gordon?
24: Ja, niet praten, maar ik heb wel een keer, dat vond ik echt heel frappant. Dat is misschien een leuke tip voor wel mensen die dat soort dingen wel leuk vinden. Je kunt dus AI vragen, schrijf een brief uit mijn jeugd naar mij toe. Dus dat heb ik gedaan. En dat was zo confronterend.
25: Maar ik denk dat dit precies wat jij nu zegt, dit is de reden dat mensen dat dus wel doen. Ja, en dus advies vragen aan zo'n chatbot.
24: Maar ik vond het mooi.
25: Ja, maar die kant zit er natuurlijk ook aan.
23: Maar voor de rest gebruik jij ChatGPT of zo als een soort van Google. Jij
24: ik doe heel
23: alles.
24: Vaak, zeg maar, ik schrijf columns voor Luchtvaartnieuws en dan wil ik bepaalde dingen echt weten. Dus dan wil je ook gewoon de juiste kennis doorgeven.
23: En wat is het gekste wat je ooit hebt gevraagd aan AI, aan ChatGPT?
24: Om een keer seks te hebben.
25: Ja? Ja, maar we doen het toch allemaal? We doen het allemaal.
24: Maar ze is een handjob. Oh, it's okay.

0: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. En daarin hoor je hoe het komt dat muziek helpt bij afvallen. Oh, letten we even op.
1: Dat is handig om te weten.
0: Ja.
1: En eerst Wham bij Radio 10. Hier is The Edge of Heaven.

0: krijg altijd zin in een joint. En ik heb nog nooit gerookt als ik dit hoor.
1: Je krijgt een beetje hippie vibes.
0: Ja, ja, ik heb nog nooit gerookt, weet je dat?
1: Nog nooit? Een sigaret ook niet.
0: Ik heb één keer een haal genomen van een joint. En daar ben ik zo ziek van geworden. Ja, maar voor de rest heb ik alles gebruikt.
1: Ik zou zeggen, lekker houden zo. Hey, wat hebben we gisteravond allemaal gemist op tv, Annaloren?
2: Sarah Bakker, dat is de politiek verslaggever van Pand, heeft een documentaire gemaakt over de duistere kant van het Forum voor Democratie. In Pauw en de Witte Mogré vertelt ze waarom die mensen niet in beeld wilden voor de docu.
3: Op het moment dat je Forum verlaat, dan krijg je eigenlijk al te horen, gewoon intern, dat je een verrader bent.
2: Ja.
3: Dat heeft eigenlijk iedereen gehoord. En ja, van de 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken, zeggen zij, ja, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld, want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
0: Het is een doodenge club.
1: Nou, inderdaad. En de duistere kant van Forum voor Democratie. Is er dan ook een zonnige kant van de Forum voor Democratie?
0: Nou ja, het is vooral dat. Ik moet eerlijk zeggen, ze doet het niet slecht, hè, voor een politica. Ik bedoel, hoe heet ze ook weer? Liedenwij, nog wat.
2: Ja, dat is
0: Als je haar aankijkt, er zit een soort blik in die ogen. Daar word ik heel onrustig van.
1: Ja.
0: Ik vind het doodeng.
1: Ja.
2: Gisteravond was er een speciale editie van De Reunie op NPO 1, de WK-editie. Er waren een paar oud-internationals te gast. Aan hen vroeg presentator Herman van der Zandt hoe ver zij denken dat Nederland gaat komen. En één persoon was wel heel positief gestemd, namelijk Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje.
4: Kwartfinales, eindstation. Daar gaan al wat handjes omhoog. Halve finale, alles halve finale. Heb ik nou nog iemand over voor de finale?
5: Ja, eentje.
6: Ja, ben ik voor de kaart bij natuurlijk.
4: Waarom denk je dat ze de finale halen?
7: Ik denk dat er wat gaat ontstaan. Een toernooi begin je altijd met een paar spelers. Je eindigt altijd met andere spelers bijna. Als ik het goed heb, gaat er wat leven. En met die beleving kunnen we ver komen.
0: Kijk, nou laten we positief blijven. Nou, en dat is nog een leuk nieuwtje. Die Joachim Clement, dat is een Duitse econoom, die heeft de afgelopen 3 WK-winnaars goed voorspeld. En die zegt dus dat Nederland dit jaar wereldkampioen wordt.
1: Oh.
0: Dat heeft hij elk jaar goed gehad.
1: Nou, goede voortekenen.
0: Dat is toch een leuk positief.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Ja. Ik verheug.
1: Is ook wel eens
0: vanavond,
1: leuk om te horen.
0: Vanavond is de eerste wedstrijd.
1: Gaat beginnen.
0: Leuk.
2: En bij RTL Tonight was de vaste arts Helene Snijders te gast. Zij vertelt aan Humberto Tan hoe je ervoor kan zorgen dat je minder gaat eten. Daar zijn namelijk kleine, maar makkelijke trucjes voor.
8: Langzamer eten, goede muziek luisteren, maar ook niet tv kijken terwijl je eet.
0: Mm.
8: Want je brein denkt namelijk terwijl je tv kijkt dat je nog niet verzadigd bent. Het is helemaal niet bezig met jou dat verzadigingshormoon te geven.
9: Focus op je eten.
8: Je moet mindful eten.
9: Mindful eten.
0: Ja.
1: Dat is dus iets wat ik dus nooit doe. Ik zit ook altijd op de bank te eten. Ik word erdoor verketterd door vriendinnen. Die zeggen echt van, nou, dat doe je toch niet? Je gaat toch aan tafel eten?
0: Nee,
1: maar ja, weet je, ik ben vaak alleen met Emma. En dan gaan we gewoon lekker serietje kijken met z'n tweeën. En ondertussen zijn we heerlijk aan het kletsen, hoor. Dus maar het is een heel sociaal gebeuren.
0: Heel slecht voor je dus. En ik eet de laatste tijd gewoon echt staand. Dat is ook zo.
1: Dat is helemaal slecht.
0: Ja, dat is zo slecht.
1: Je schuift het even snel naar binnen zo.
0: Nee, dat niet. Maar ik sta en daar voel ik me prettig bij. En op de een of andere manier. En we staan in de keuken, de televisie staan. Ik heb trouwens overal televisies. Dus ik kijk altijd tv.
1: En dat is dus kennelijk niet slecht. Want dan ga je. Of dat niet goed, want dan ga je meer goed, eten. Ja. Hoe eet jij,
2: Op het moment dat je dus een maagverkleining krijgt, word je daarin ook gecoacht. Elke hap moet je zo lang mogelijk kauwen. Minstens 20 keer. De maaltijd mag niet langer dan 20 minuten duren. Na elke hap moet je eigenlijk je bestek even neerleggen. Dat is dus dat mindful eten.
0: Maar
2: het liefst praten ondertussen of een rustig muziekje op de achtergrond. Vooral geen televisie, inderdaad.
1: Ja, dus jij bent hier heel goed in.
2: Je moet echt bezig zijn met je eten. Ik zou er in theorie heel goed in kunnen zijn. Maar ook ik eet wel eens voor de tv.
0: Ja, maar jij vreet gewoon de hele tijd door.
1: Nou,
0: heel weinig. Nee,
1: dat kan dus nu
0: kleine
1: niet meer.
0: Beetjes,
1: niet
0: meer.
2: Kleine beetjes. Ja, mijn leven is één groot tussendoortje geworden.
1: En Jan-Paul, eet jij met je gezin aan tafel?
10: Ja, maar dat is één grote chaos. Twee kleine kindjes die willen nooit eten wat ze moeten eten. Het is alles behalve rustig, maar we zitten wel aan tafel.
1: Ja,
0: dat is wel belangrijk. Ja, maar met een gezin.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als je zit te luisteren, ben jij team eten aan tafel of ben jij team eten voor de tv?
0: Ja, team Gordon of team vrouwtje?
1: Nee, want wij eten allebei voor de tv.
0: Ja, maar ik sta en jij zit.
2: Nee. Eet je op de bank of aan tafel?
0: Okay, laat het even weten. 0909-310-10 of via de Radio 10.

0: 1 en de grootste hits aller tijden. Dit is er wel eentje, hoor.
1: Oh, dit is zo'n
0: regelrechte klassieker, dit.
1: Mijn jeugd, hoor, dit, hoor. Leuk. Dit is het, 1853,
0: dit. Ja, Carl Douglas.
2: Ja, we hadden het net al even over. Eet jij aan tafel of op de bank voor de tv? Want het ging namelijk over bepaalde dingen die je kunt doen om minder te eten. Hè? Ja. En, om af te vallen. En aan tafel eten schijnt dus beter te zijn dan op de bank. Want dan ben je niet afgeleid door de tv. We kregen allerlei berichtjes, hè?
1: Ja, een berichtje van Henny. We maken afspraken om aan tafel te eten, maar dit duurt meestal 2 dagen. Dan belanden we weer voor de televisie.
2: Esther stuurt ook, ik eet altijd aan tafel, dus teamtafel.
0: Ja, en Els die stuurt nog een audioberichtje.
3: Wij zitten gewoon 's avonds gewoon met z'n allen aan tafel voor de televisie. Dus het is schijnbaar helemaal niet goed. Maar we kijken graag journaal tijdens het eten. Nou, fijne dag verder.
0: Ja, herkenbaar. Ja, mooi.
1: Goedemorgen, Duco.
4: Goedemorgen, Corum.
1: Hey. Wat doe jij met eten?
4: Dat ligt eraan wat we eten.
2: Ja? Oh, waarom dan?
1: Oh ja, als macaroni is, waar ga je dan liggen?
4: Nee, dan zitten we er gewoon gezellig met z'n allen aan tafel.
1: Ja.
4: En ja, als we dan eens een keertje pizza of patat eten, makkelijk.
2: Ja, dus de slechte dingen eet je voor de televisie.
1: Ja, maar dat schijnt...
4: Zitten gewoon lekker aan tafel.
1: Ja, maar dat schijnt dus heel slecht voor je te zijn, Duco. Maar ja, goed, een beetje kun je jou het schelen.
2: En je moet ook een beetje genieten in het leven, toch?
4: Precies.
0: Dat is wel heel goed.
1: Dankjewel, Duco.
0: Duco, hoi.
4: Doei, doei.

0: 10. Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is Beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
23: 18 plus speelbewust.
24: Ja. Echt serieus?
25: Oh, wat een geld.
26: 18.000. Wat verdikken me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
29: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister.
0: en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Met jouw kans op tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell. 15 december in Ahoy, Rotterdam. Hoor je UB40, stuur dan een appje met tickets via de app van 10. Iets na 7 uur, het nieuws met Anna-Lore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinese studenten. Die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in het Noord-Brabantse Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. Het is niet bekend of er ook geld is buitgemaakt. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van Amerika zou aanvallen met drones. En Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. En dan het radioteam weer. Eerst zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag regent het overal en het wordt 16 tot 18 graden.
3: En aan het radioteam verkeer, er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 11 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoude-Rijndijk 14 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Epe en Harderwijk 29 minuten door een ongeval.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
5: Stem nu op radioteam.nl.

0: Radio 10. En inderdaad, je hebt het goed gehoord. UB40 Can't Help Falling In Love.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat ze onverminderd populair zijn, dat UB40. De inbox stroomt werkelijk vol.
0: Ja.
1: Want deze week bij Radio 10 dus de kans op tickets voor 10 voor de UB40. De band met hits als Red, Red Wine, Kingston Town en I Got You Babe staan op 15 december op het podium van de Rotterdam Ahoy. En hoor jij één van deze hits voorbij komen, dan kan je erbij zijn. Stuur dan tickets via de app van Radio 10 en dan kom je in de uitzending.
2: Wat heb je erbij? Een geluksvogel aan de telefoon hangen, hoor. Goedemorgen, Ver Knol.
1: Verknal.
2: Hi Ver. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een Rotterdammer, maar jij woont nu in Feyenaard.
3: Klopt.
2: Ja. Hey, en zie je Fransie Bauer nog wel eens langslopen af en toe?
3: Ja, zeker dagelijks.
2: Nee, nee echt?
1: Naar de, naar de Chinees toe.
3: Ja. En naar de Jumbo, hè?
2: Bij de Jumbo, ja precies. Hey, en los van Frans Bauer ben jij een gigantische fan van UB40?
3: Ja, absoluut.
2: Ja, al jarenlang, hè?
3: Ja, ja, zeker.
2: En als jij nou naar, naar het concert kan, met wie zou je dan gaan?
3: Ja, met mijn vrouw.
2: Is zij ook zo'n grote fan?
1: Nee.
3: Ja, ook een superfan.
2: Dat zou toch een geweldig romantisch uitje zijn, Ver. Hartstikke leuk. Okay. Nou, we mogen je blij maken. Gefeliciteerd, man.
3: Ja, geweldig. Super.
2: Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van UB40 op 15 december in Rotterdam. Ahoy.
3: Super, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Ga er lekker van genieten samen.
3: Ga ik doen, dankjewel.
2: Hè.
1: Dag Ver.
3: Dankjewel,
0: Ver. Ja, en zo maak je dus deze hele week kans op tickets van 10 voor UB40. Dus hoor je ze, snel reageren via de app van 10. Hier zijn de

0: Radio 10.
1: De zingende geit wordt ze genoemd.
0: Met een panfluit.
1: Peter Panfluit. Ja.
2: Wat is er lekkerder dan bij lekker weer bootje varen? Nou, normaal gesproken weinig, maar de lol begint er zo langzamerhand wel vanaf te gaan. Social media, met name TikTok, staat vol met filmpjes van mensen die van alles in hun boot gegooid krijgen. Vanaf de kant of vanaf bruggen, waterballonnen, eieren en zelfs spuug. Het gebeurt echt allemaal.
1: Ja, in Amsterdam zijn ze het helemaal zat. Zo ook Davy Wessels van Rederij Nassau. Goedemorgen, Davy.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik las. Is het nou een kinderspelerij of baldadigheid van jeugd? Of zijn het nou echt gerichte acties?
3: Nou, het is waarschijnlijk bedoeld als kattenkwaad. Maar ja, ze wordt het natuurlijk niet ervaren door onze gasten. Want mensen betalen een hoop geld, hebben een mooie gelegenheid om iets te vieren. En ja, als je daar een drijfnap van een boot afstapt, dat is natuurlijk niet...
1: Ja, en hoe vaak komt dit voor bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat dit best ook wel heftig is als je zoiets overkomt.
3: Ja, tegenwoordig kan dat best op wekelijkse basis zijn. En worden er veel onderlinge meldingen naar elkaar gemaakt van let op bij brug dit en dat, staan er kinderen ballonnen te gooien.
1: Ja.
2: Nou ja, maar het is ook best wel. Het kan ook best wel gevaarlijk zijn, denk ik. Want ik las ook in het krantenartikel wat hierover ging, dat er ook zo'n harde ballon, dus niet zeg maar een waterballon, maar een gewone ballon gevuld met water, in een boot was gegooid. En dat was gewoon een klein kind, een babytje nog.
3: Ja,
2: en
3: die echt had een klein babytje was het ook.
2: Net dat kleine babytje gemist.
1: Nee.
2: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke gevaarlijk. Ja, en die kids die dat doen, die hebben daar helemaal geen weet van.
1: En jij, vrouwtje, zit vaak op het water. Heb jij wel eens iets meegemaakt?
2: Nou ja, wij hebben inderdaad een boot waarmee we door de grachten ook wel eens varen. En niet echt dit soort dingen, maar wel dat er water in de boot gegooid wordt. Gewoon met flesjes zo, weet je wel. Dat er, ja, zeker, dat maken we ook wel mee. Ja, het is een soort lol. Weet je, vroeger gingen we belletje trekken en met van die blaaspijpjes. En nu doen ze dit.
1: Ongekend. Ja. Davy, wat is het ergste wat je ooit hebt meegemaakt, zeg maar, qua dit?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet meer kattenkwaad op het moment dat je rotte eieren gaat gooien of gaat tuffen in de boot of zulke zaken. Ik bedoel, je zou maar net een bruiloft aan boord hebben of zoiets en iemand staat er in zijn bruidsjurk.
2: Verschrikkelijk. En is er iets wat je er tegen kan doen, Davy?
3: Nou, we hebben wel schippers die geregeld op hun vrije dag op een terrasje in de buurt gaan zitten en eventjes een oogje in het zeil houden voor andere schippers. Maar ja, de politiebellen die hebben natuurlijk andere urgente zaken. Dus ja, dat heeft gewoon niet zo heel veel zin. En terecht ook, bedoel, ik snap ook dat zij andere dingen te doen hebben. Maar ja, het wordt wel een probleem.
2: Ja, want merk je ook dat dit klanten kost? Ik kan me voorstellen dat mensen wegblijven gewoon.
3: Nou ja, mensen gaan natuurlijk op een gegeven moment wel dingen op je verhalen of reageren op een manier waar jij eigenlijk geen invloed op hebt.
1: Ja. Hey, Davy, nou, hebben jullie een groepsapp gemaakt met alle schippers onderling? Helpt dat?
3: Ze waarschuwen elkaar wel in onze groepsapp, maar dat is tegenwoordig ook gebeurd, dat geregeld. Er is ook een schippersapp in Amsterdam, gewoon voor rondvaartschippers. Ja, daar worden dit soort dingen ook steeds vaker in gedeeld om elkaar te waarschuwen.
2: Ja, op zich wel heel goed dat je elkaar zo een beetje op de hoogte houdt. Want wat is de plaats in Amsterdam die je echt beter kunt mijden als je daar aan het varen bent?
3: Ja, het is een beetje koffiedik kijken welke brug het is.
2: Ja, eigenlijk alle bruggen.
3: Maar ik heb... Gordon heeft 10 jaar geleden zijn verjaardag gevierd bij ons aan boord. Dat was een van de eerste tochten. Dus leuk. Gordon, als je het zelf wil ervaren, je bent over een paar weken jarig. Dan kan je het nog een keertje overdoen als je het wil.
1: Leuk, hè? Het zou wel leuk zijn. Davy Wessels van Rederij Nassau in Amsterdam. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Oké, dag.
2: En dan hopen we alleen dat er geen waterballonnen op je boot worden gegooid.
1: Bij mij wel spugen, hoor. Maar er gaan ook andere dingen gebeuren.
2: Nou.

0: Ja, zo zing ik hem het liefst mee, hè?
1: Hoe?
0: Hij is goed hard.
2: Toch jammer, hè?
1: Je eitje natuurlijk. Het is 4 minuten voor 7:30.
2: Kom op, zeg.
0: Wat goed dat je de tijd zegt.
1: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou op?
3: Vroeg je maagdelijkheid verliezen kan later slecht uitpakken. Om een andere reden dan je denkt.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... bekijk en bestel op happybed.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan... maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken... Hier zie je alle samenvattingen.

0: winningen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Ja, goedemorgen, het is Radio 10 met deze week de stemweek voor de 80's en 90's top 1500. Jij bepaalt hoe die lijst gaat klinken. Volgende week maandag gaan we ermee beginnen. Dus geef jouw favoriete liedjes uit de jaren 80 en 90 door via radio10.nl.
14: Maar je krijgt eerst het Radio 10 weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten van het land regenen. En later vanmiddag in het hele land bij maximum temperaturen van 18 graden.
15: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 15 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 17 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 16 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Epe en Harderwijk 38 minuten door een ongeval.
13: Inmiddels 3 minuten over half 8. De ochtendshow van 10 met Gordon en Vrouwtje. Hannelore, je houdt ons op de hoogte. Wat betreft het nieuws.
16: In het Noord-Brabantse Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen, is niet bekend. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat, en daarom mogen ze niet meer op social media. De Canadese overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is ervan overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden kunnen omzeilen.
14: Het is trouwens
15: zo goed.
14: Het is de dag van het spelen, hè, vandaag trouwens. En ik hoorde toevallig vanochtend op radio een hele discussie over dat kinderen niet meer buiten spelen. En
16: dat een stuk minder. Ja. Kinderen spelen nog wel buiten, maar wel niet, minder inderdaad.
14: Ja, 13% nog maar.
15: Ja. Maar goed, het buitenspelen. Maar ik vind ook het vergelijken met elkaar en met anderen op social media. Of bijvoorbeeld, we hadden het net over die waterballonnen gooien. Die filmpjes op TikTok. Ja, het zijn allemaal dingen die aangewakkerd worden door social media. Social die media. Misschien helemaal niet positief zijn of goed zijn.
16: Ja, steeds meer landen, hè, die komen nu met zo'n verbod. En de leeftijd waarop je je maagdelijkheid verliest, ik hou netjes hoor, zou de invloed kunnen hebben op hoe gezond je later oud wordt. Chinese onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 400.000 Britten. En ze zagen dat mensen die op jonge leeftijd, namelijk op hun 17e of nog eerder, hun maagdelijkheid verloren, laten meer risico lopen op een depressie, een kwetsbare gezondheid of een chronische aandoening. Hoe dat komt, weten ze niet, maar het is echt een opvallend verband.
14: Ja, dat klopt, want dat heb ik dus ook allemaal. Ik was 17 dat ik mijn maagdelijkheid verloor. Ja. Met een meisje dan.
16: Mm-hmm.
14: Dus zit wel een kern van waarheid. Ik bedoel, ik ben
16: maar
14: net
16: heb jij dan
14: ik ben de kraak van de wagen.
15: Maar ja. wat herken jij dan daaruit? Een
14: chronische aandoeningen, ziektes, weet ik veel wat. Bekeel, nek,
16: dan weet je nu hoe het komt.
13: Dat had daarmee te maken.
16: En jij, vrouwtje?
14: Hoe oud was jij?
15: Ik was 16. Dus, maar ik herken
16: blakende gezondheid.
15: Dus het is niet... Nou ja, goed, kijk, we hebben allemaal wel dingetjes natuurlijk in ons leven. Ja. Dus ik weet niet of dat daar dan verband mee houdt. Ik heb geen idee. Nee, ik moet wel zeggen... Oh, sorry,
16: Ik was zelf 20, dus ik denk dat ik heel gezond
15: ben. Jij bent een stabiel, gezond persoon. Ja, maar ik denk wel dat als je... nou, dan weet ik even mijn punt niet meer. Nee, maar dat wilde ik zeggen. Nou, ik vind achteraf, als ik nu denk 16 jaar... vind ik dat wel eigenlijk heel jong.
14: Ja, is ook heel jong. En jij, Jan-Paul?
13: 16, ja. Oh. Maar ik heb niet gemerkt dat op een of andere manier invloed heeft op mijn leven. Zeg maar, wat dat betreft, ja.
14: Nou, misschien moet u even uit de droom helpen. Ja.
13: Wat ik zelf weet, inderdaad, ja. Jullie zijn zo van spier.
14: Hey, straks gaan we het hebben over de examenuitslagen.
15: Ja, de spanning stijgt.
13: En je maakt kans op een eindexamenpakket. Een cadeaupakket. Voor

0: grootste hits aller tijden. Supertramp, Give a Little Bit in de ochtendshow. Op deze hele bijzondere dag voor een hele hoop scholieren. Gordon en
1: Vrouwtje. Nou, spanning en sensatie. Ja, staan bij jou thuis ook al de schooltas en vlag klaar? Bij mij thuis in ieder geval wel. Ja, Emma is best wel zenuwachtig. Zei ze gisteravond ook van, oh man, nou, ik vind het toch wel een ding. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Voor meer dan 182.000 scholieren is het echt een hele spannende dag. Ze horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Maar niet alleen voor hen is het spannend, ook voor de ouders en familie natuurlijk.
2: Ja, wat jullie krijgen vandaag ook te horen. Ja. Hè? Vrouwtje, jij van Emma vanmiddag of vanochtend?
3: Vanochtend. Ja, ik hoor het vanmiddag van Jul of ze is geslaagd. Dus, ja. Oh, ik vind het zo spannend.
1: Hey, ja, ik vind het ook spannend, want het heeft toch invloed op het volgende jaar natuurlijk. Gaat ze herexamen doen misschien, of toch het jaartje over, of toch geslaagd. Ja, het spant erom.
3: Ja, ze hebben zo'n best gedaan, die kids.
2: Maar dit is ook heel eng, lijkt mij. Greets heeft voor al die scholieren die week hebben zitten ploeteren op hun eindexamen. Het is een prachtig pakket samengesteld. En jij kan die winnen. Hoe? Dat vertel ik je zo. Maar eerst, we hebben hier ook eentje in de studio. Vrouwtje, kan jij even openmaken wat
1: Zeker, staat hier voor mij. Ik maak hem nu open. Het is een hele blije doos.
2: Een trap en een touw. Dit
1: even
2: is voor
1: kijken.
2: De niet geslaagde.
1: Oh, kijk, dit zijn van die lekkere bananensnoepjes hier. Heel proficiat staat erop met chocoladerepen erin.
2: Wat leuk.
1: Alle dingen die...
2: En wat zijn dat, schuimpjes?
1: Ja, schuimpjes zijn het, denk ik. Ja, schuimpjes van die bananenschuimpjes. Ja, en kijk, proost.
2: Alcoholvrije champagne.
1: Alcoholvrije champagne.
2: Oh,
1: en
2: dat
1: ziet
2: is
1: er
2: leuk.
1: Ook echt heel leuk uit. Ja, dit is toch... Heel feestelijk.
3: Oh, dit wil je hebben vanmiddag.
1: Ja, dit wil je gewoon hebben. Dit is een gouden fles ook nog.
2: Oh, wat leuk.
1: Ziet er heel feestelijk uit. Oh, ja. En wat zie ik hier ook nog?
2: Sokken.
1: Sokken met hamburgers erop. gewoon eigenlijk alles wat je tiener leuk vindt. Toch? Oh, wacht even. Hier achter mij staat ook nog een heel groot pakket.
2: Oh.
1: Maak jij die even open. Dan ga ik vertellen wat erin zit. Het is heel groot. Die gaat nu open.
2: We maken een grote roze.
1: Oh, dit is leuk.
2: Oh, ballonnen.
1: You did it. Ballonnenhoera, geslaagd. Een ster, een gouden ster.
2: Oh, wat leuk.
1: Nou ja, dit is wat je natuurlijk wil. Ik heb ze nu in mijn handen.
2: Oh, leuk, die gouden ster. Dat is lang geleden dat ik die gezien heb.
3: Oh, het zijn ballonnen voor kinderen, Gordon.
1: Come on. Fantastisch. Wil jij dit pakket ter waarde van €150 winnen? Dit is nog niet het hele pakket, hè? Want er is dus nog veel meer. Het is echt een heel groot pakket. Laat het weten via de app van Radio 10. En wie heeft er bij jou eindexamen gedaan? Misschien wel je neef of je nicht, je kind of je kleinkind. Ja. Vertel waarom hij of zij zo'n Greets pakket verdient. En misschien win jij hem dan wel.
0: Helemaal leuk. Dus wie verdient volgens jou zo'n examen cadeaupakket? Ja. Laat het even weten.
2: Ja. Hey,
0: en ook waarom? Via de app van Radio 10.
2: 14 minuten voor 8, wou ik zeggen. Get lucky.
0: Def Punk, Pharrell.

0: Radio 10.
1: Welke scholier verdient volgens jou een examenpakket? Je kunt het laten weten via de Radio 10-app. En wie weet krijg jij dit mooie pakket ter waarde van €150... thuisbezorgd voor die topper.
2: 150 euro.
1: Dat is een flink pakket.
2: Ja, nu krijgen alle scholieren vandaag de uitslag binnen. Dus als je nu geappt hebt, dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Want anders wordt het toch een lullige middag. Ja. Ja, zit je met het pakket? Aan de telefoon hebben we Suzanne. Hallo, Suzanne.
3: Hi, goedemorgen.
2: Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
2: Ja, wie heeft er examen gedaan bij jou?
3: Mika Hoogleven heeft examen gedaan.
2: Oh.
1: En wie is dat voor jou?
3: Dat is de zoon van een van mijn beste vrienden. En die heeft zo zijn best moeten doen en zo moeten wikkelen. En die verdient het gewoon echt als een malle.
1: Ja.
2: Oké, en ben je een beetje zeker van je zaak?
3: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Oh, hij gaat het halen. Okay.
1: En hoe zit het met de spanning vandaag bij hem? Is hij heel gespannen?
3: Heel gespannen. Ik heb vanochtend al een berichtje gestuurd om hem sterkte te wensen. En dat ik aan hem denk en dat ik voor hem ga duimen. En toen stuurde hij al dat hij heel zenuwachtig was, maar dat hij wist dat het goed ging komen. Dus daar gaan we dan vanuit.
2: Hoe laat hoort hij het?
3: Dat weet ik eigenlijk niet precies. Oh, oké.
2: Nou goed, ik neem aan dat er al een feestje gepland staat dan voor vanavond.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Vanavond gaan we uit eten met z'n allen.
2: Nou, Suzanne, dan gaan we je blij maken.
1: Gefeliciteerd! Ja, jij wint een Greets examenpakket ter waarde van €150. Er zit zoveel in: een thermezenpakket, een geslaagd ballon, Tony Chocolonely proeverijtje, een snoeppot, een borrelplankje, een boeket bloemen. Nou, het is niet normaal. Het is echt een hele grote lange lijst. Heerlijk feestje.
2: Leuk voor je, Suzanne.
3: Superleuk.
2: En heel veel succes voor Mika.
3: Dankjewel.
2: En vanmiddag bij Gijs maak je ook nog kans op zo'n examenpakket. En dan zullen wij morgenochtend gewoon ook nog eentje weggeven.
1: Ah, laten we dat doen.

0: Een beetje denken aan de police.
1: Ja, ja. Die uithaal. Ja, is een beetje sting inderdaad. Die Outfield en Your Love voor je bij Radio 10.
0: En je gelooft het niet, maar wij hebben hier bij Radio 10 in de ochtendshow onze eigen analist. En ik ben het niet.
2: Nee, onze eigen WK-analist. Ja, en dit is echt niet normaal. Het is een waanzinnige naam. Het is eigenlijk niet te geloven dat dit gelukt is. En je hoort zo meteen wie dat dan is.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Gordon en Vrouwtje hebben op de show van Radio 10 met dadelijk shownieuws en de grootste hits aller tijden. Eurythmics en de Beatles komen eraan. Maar eerst het nieuws, Hannelore Zwitserloot.
15: Goedemorgen, ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zal onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Maar volgens de Amerikanen klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. En het is puinruimen in Noord-Brabant in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En dan het Radio 10 weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag dan regent het overal en het wordt 16 tot 18 graden.
16: Het Radio 10 verkeer zijn 32 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Soest en Blaricum 25 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 21 minuten door een ongeval. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost 17 minuten.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
18: Stem nu op radio10.nl.

0: Beatles en Let It Be bij Radio 10. Ja.
1: Tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws met Hannelore.
2: Een prachtig gebaar van Jochem Meijer. De cabaretier heeft met twee benefietvoorstellingen van zijn show Net Alsof ruim 160.000 euro opgehaald voor de stichting Wakker Worden, Wakker Worden, die zich inzet voor meer onderzoek naar en aandacht voor de slaapstoornis narcolepsie. De dochter van Jochem Meijer lijdt namelijk aan die slaapstoornis.
1: Ik ken het helemaal niet, narcolepsie. Ja. Ik weet natuurlijk wel dat je slecht kunt slapen, maar dat echt een stoornis is.
2: Ja, mijn vroegere buurvrouw die heeft dat. Dat is echt heel heftig, want daardoor is je slaap-waakritme verstoord. Dus je bent 's nachts wakker, je slaapt overdag. Het kan zorgen voor hele heftige nachtmerries.
0: Mijn zus had
2: je kan echt tijdens dat je wakker bent tijdens de fase van spierverslapping, waardoor je echt gewoon het gevoel hebt dat je dood bent, zeg maar.
3: Wij waren in Las Vegas met mijn zus en met mijn moeder destijds. En zij viel dus gewoon continu neer. Ja. Of ze viel voorover op tafel.
1: Dus je valt op hele gekke tijden val je ineens in slaap.
3: Echt, maar heel bizar. En uiteindelijk is ze er ook aan overleden.
1: Jeetje.
2: Ja. Nou, heel heftig. Heel heftig.
1: Oh. Ja. Nou, maar wel goed dat hij er zoveel geld voor heeft ingezameld. Ja. Ja. Belangrijk.
2: En er kan een nieuw hoogtepunt komen in de carrière van orgeljoker. Deze oudere dame met haar orgel ging een paar jaar geleden al viral op social media. Ze trad al op bij festivals zoals de Zwarte Cross. En nu mag ze misschien ook naar het WK voetbal. Ze is gevraagd voor als Oranje de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of het gaat lukken, want Joke is dinsdag gevallen. En ze heeft nu 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. En ook zou het voor Joke de eerste keer zijn dat ze buiten Europa komt. Nou, voor de liefhebbers, zo klinkt orgel.

0: zij feest. Deed.
1: Het is toch bizar, want eigenlijk was zij een beetje een gimmick, toch? Een beetje een grapje. En zij nu deed is zij gewoon huge.
2: Het volprogramma van Paul de Leeuw, waar ik in stond vorig jaar, deed. En die hele zaal gaat dus uit zijn dak.
1: Ja. Ja, dat is toch,
2: wat er gebeurt met die
1: dat
2: vrouw.
1: Is toch heel grappig.
3: Het is een fenomeen.
2: Het is een schat van een mens ook. Ja.
1: Ik hoorde ook dat zij op haar rider, dus het lijstje wat je dus inlevert als artiest, wat je allemaal wil hebben als artiest, als je ergens komt optreden, heeft zij een Tena Lady staan.
2: Nee.
1: Heerlijk, elke avond rond 11 uur op SBS6. Shownieuws en hier morgen in de ochtendshow weer een nieuwe Shownieuws-update.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Ja, en over de USA gesproken.
1: Nou, heb ik de stroom binnen dat mensen dit vaker willen horen, hoor.
2: Onze analist. Ik ben ook bang dat we hem nog vaker gaan horen.
0: Ja. Donald Trump, onze eigen persoonlijke WK-analyst.
2: Ja, en vrouwvriendelijke. Ja, kans op €250 voor jou. Maar dan moet je wel weten of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Het WK start natuurlijk vandaag. Kan je niet gemist hebben. Daarom een officiële WK-hit van Ricky Martin.

0: Ja, wat Ricky zingt hoor. Ik vind alles heerlijk.
1: Heerlijk, hè?
0: Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
1: Wat betekent het WK voetbal voor jou? Pret in bed. Dat hoor je zo.
2: Vandaag krijgen duizenden scholieren de uitslag van hun eindexamen.

0: radio10.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Hoera! Een diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zet jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld, is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus.

0: Bastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Radio 10 zorgt ervoor dat jij met een vriend of vriendin naar UB40 gaat. In Ahoy, Rotterdam, 15 december dit jaar. Ze staan op het podium met Ellie Campbell. En we hebben al tickets weggegeven deze ochtend. Maar je maakt de hele dag en de hele week kans. Hoor je een groot hit van UB40? Reageer dan met tickets via de app van 10.
7: En het Radio 10 weer. Vanmorgen is het nog zonnig. Maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En later vanmiddag in het hele land. Bij maximaal temperaturen van 18 graden.
8: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Eindhoven en Bos. Tussen Bokstel en Vught 25 minuten. De A73 Maasbracht Nijmegen. Tussen het Vonderen en Linnen 26 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht. Tussen Venray en Grubbenvorst 32 minuten. En dat komt door een ongeval.
6: Sterk als je erin staat. Het is 2 minuten over half 9. Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van 10 en Hannelore met het nieuws.
9: Goedemorgen, het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. Je staat straks waarschijnlijk langer in de file. En dat komt doordat het onderhoud aan de wegen is uitgesteld. Het geld is op en daarom wordt er 130 kilometer aan asfalt voorlopig niet onderhouden. Onder andere in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht. En daarom bestaat de kans dat bruggen bijvoorbeeld worden afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Dat de maximumsnelheid omlaag moet. En dat soms zelfs hele wegen moeten worden afgesloten. Omdat de op- of afrit niet goed meer is.
7: Maar hoezo is er geen geld meer?
9: Ja, dat is gek, hè? Je denkt, er komt toch genoeg binnen. Sommige mensen betalen zelfs heel veel wegenbelasting, hè, Gordon? Voor alle verkeersboetes. Nee, het blijkt dus dat niet al die wegenbelasting gaat naar de wegen, maar wordt ook voor andere dingen gebruikt. Onderhoud is niet sexy en het is vaak het eerste waarop moet worden bezuinigd. Op het moment dat er geld voor andere dingen nodig is.
10: Je moet tegenwoordig gewoon extra tijd incalculeren om weg te gaan, want het is standaard. Ja, voor ons dan niet, want wij moeten vroeg werken. Maar als jij rond 9 uur moet beginnen, dan moet je gewoon heel vroeg weg.
7: Het is nog steeds niet zo erg als je België inrijdt, dan denk je, oké, wat wonen wij nog prettig.
9: Wat hebben wij fijne asfalt. En vanavond dan begint het WK-voetbal. En Oranje speelt zondag voor het eerst. Maar welke gevolgen heeft dat in de slaapkamer? Nou, stel dat we winnen van Japan, dan heeft 56% van de Nederlanders meer zin in een derde helft tussen de lakens. En als we verliezen, dan gaat 17% ervoor. Ook een beetje als troost. Nog twee opmerkelijke cijfers. Stel dat je nou net bent begonnen voor een wedstrijd, dan raffelt 44% het even snel af. En 38% gaat gewoon door, maar wel met de tv aan. Zodat je met één oog toch nog kunt kijken.
7: Ja. En hebben ze dan ook een voorspel? Of
9: dat is het dan.
7: Ja, of de tweede helft.
9: Ja, en wat ook wel leuk is, de reden waarom is een beetje bizar. En dat komt vooral door de aantrekkelijke oranje spelers. Voor vrouwen.
10: Je wordt een beetje opgewarmd door de oranje spelers. En ook, daarna maak je het even af.
9: Maar ook hetero mannen vinden die voetballers hartstikke aantrekkelijk. Want ze stralen focus, discipline, ambitie en zelfvertrouwen uit.
10: Ik zie die oogjes van Gordon nou helemaal gaan glinsteren.
7: Ik moet even eerlijk zeggen, ik kijk natuurlijk vooral ook voor het voetbal. Maar ik zit ook altijd te genieten van hoe die gasten er allemaal uitzien. Want het zijn tegenwoordig gewoon allemaal bijna modellen.
9: Ja.
7: Als je bijvoorbeeld het Italiaan. Ja, Italië doet niet mee dit jaar. Maar Jezus Christus zegt, dan zit je toch echt voor die televisie gewoon. Met kwijlende.
10: Ik vind het leuk dat hetero mannen dat dus ook hebben. Wat
7: gewoon spannend. Ik wil een avondje organiseren met allemaal hetero mannen bij mij thuis.
10: Dat snap ik wel.
7: Ja. Ja.
10: Zometeen ranking de hits. €250 te winnen.

0: Radio 10 Misery. Het is inmiddels 9:10 geweest.
1: Ranking the Hits.
2: Ranking the Hits gaan we vandaag spelen met Mandy. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij al examenstress bij jou thuis? Of,
3: Nee. Mijn dochter die zit in het derde jaar, dus dat komt volgend jaar gelukkig pas. Oh, we hebben helemaal geen stress.
2: Nog geen stress, rustig aan.
3: Hey, ja.
2: En wat zou je willen kopen voor €250?
3: Als eerste ga ik het CEIB ook even sponsoren. Want ik had gisteren ook zo'n leuke envelop in de bus.
4: Hoeveel?
3: En ik ben de laatste maanden ongeveer 24 kilo afgevallen. Dus ik moet een nieuwe garderobe aanschaffen.
4: Oké, maar hoeveel was je bekeuring?
3: Viel wel mee. €42.
2: Oké, dat is een klein gedeelte ervan. Dus voor de rest lekker kleding kopen. Wat geweldig dat je zoveel bent afgevallen. Dat is hartstikke knap. En goed. Wat fijn. Goed, we gaan dan lekker snel beginnen, want er moet geld verdiend worden. Mandy, kom op. Dit is de...
3: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Dit was het nummer wat je hoorde. WK-nummer van Ricky Martin, hè. Was dit een hit voor of na 1990, Mandy?
3: Nou, ik ga voor na. Zeker na.
2: Hartstikke goed.
4: Ja, 1998.
2: Ja, La Copa de la Vida. Hartstikke goed, eerste €50 is dus al binnen. In totaal kun jij in één rechte lijn naar €250 gaan. Dan moet je natuurlijk wel alles goed hebben. Want als je een fout maakt, dan houdt het spel meteen op. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopperdrinkfles.
3: Ja, zeker. Lieve
2: Mandy, voor €100 spelen we Was dit een hit voor of na 1998?
4: Michael Jackson. Voor of na 1998?
3: Ik ga toch voor.
4: Dat doe jij heel goed. Helemaal goed. 1992, Michael Jackson met Heal the World. €100 in je portemonnee, vertel het eens. Stop of doorgaan?
3: Doorgaan, natuurlijk.
4: Ja, de keuring heb je in ieder geval binnen.
3: Ja, daarom.
2: Sowieso. Dan spelen we nu voor €150. Was dit een hit voor of na 1992?
4: Voor of na 1992?
3: Ik ga voor na.
4: Goed gedaan!
2: Yes!
4: Ja, 1996, hoor. Treintje met Total Touch met Somebody Else's Lover. €150, dus heb je en die bekeuring en eventueel een leuk jurkje.
3: Ja, nou zeker.
4: Wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan?
3: Nee, doorgaan.
4: Ja, oké.
3: Ja, doorgaan.
2: Wat spannend. Ja, je maakt het wel spannend, Mandy. Het laatste fragment dan. Voor €250 speel je. Was dit een hit voor of na 1996?

0: is altijd moeilijk, hè? Voor of na 1996.
1: Het is wel echt moeilijk.
0: Ja.
2: Ja, dat zal op het randje zijn, inderdaad.
0: Ja. Ga op je gevoel af. Wat, zeg het, wat komt je in je op als
2: eerste? Ja, het eerste komt toch in me op na.
0: Oh, wat jammer.
2: Jammer. Echt waar?
0: Yes. Oh, yes. Ja,
1: uit 1994.
2: Oh. Ja, ja. Nou, heel laat.
0: Ja, en je bent al gewend om af te vallen. Nu val je weer af.
2: Ja, zeker. Godverdikkie.
0: Godverdorie.
2: Nou ja, dan maar water in.

0: ochtendstond een beetje in het teken van de eindexamenuitslagen. Veel succes voor alle ouders en kinderen met die uitslag. Vrouwtje, hoe is het met... Ik zie al een uitslag in je nek.
1: Ja, ik heb er echt letterlijk een beetje uitslag van. Ik vind het serieus spannend. En jij ook, Hannelore, heel veel succes voor
2: jou. Wij zijn vanmiddag aan de beurt, maar jij zo meteen al, hè?
1: Ja, zo meteen al. Rond 10 uur krijgen we de uitslag.
0: Morgenochtend nog kans op een examenfeestpakket te waarde van €150.
1: Ja, en zo meteen zonder Jeanne lekker meebrullen tijdens de Guilty Pleasure Party met Dennis Verheugd.
3: Zometeen op Radio 10.

0: Graag tot
1: succes.
0: Morgen, dank je.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Greets.
3: It's Bart Simpson. Radio 10's counting down the 80s and 90s top 1500.
2: Radio 10 presenteert...

0: start. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
14: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
18: Kippie.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Ochtend lekker opstarten met wat foute hits. Althans, ze worden vaak bestempeld als fout, maar eigenlijk zijn het hartstikke leuke liedjes om naar te luisteren en zeker ook om mee te zingen. Onder andere Jody Bernal en The Whistars hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 9 uur met Hannelore. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Daarvoor is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Die voelen zich geïntimideerd of onveilig. En als ze stoppen met de opleiding, krijgen ze een dikke boete. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen, kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop gemiddeld. Veel verder dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat dat komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt steeds krapper wordt. Na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs klaagden dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van hun accu. En daardoor was er bijna een crash. Maar nu is afgesproken dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. En dan het radioteam weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag dan regent het overal bij 16 tot 18 graden.
3: Hannelore, dankjewel. Flitsmeister komt met 23 vertragingen nog. Je krijgt de drie langste. De A2 Eindhoven Den Bosch voor Vught. 23 minuten. A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug. Door voorwerpen op de weg een kwartiertje. En ruim een kwartier door een auto met pech op de A73 Nijmegen Maasbracht. En dat is voor Roermond Oost.
5: Stem nu op radioteam.nl.

0: of nee? Ja, was het prettig dat de wekker vanochtend ging? Nee. Begint de werkdag een stukje prettiger met de Guilty Pleasure Party?
1: Ja!
0: Nou, oké, dan zijn we er, hè. Goedemorgen. Het is bijna 8:08. Dennis Verheugd hier. Fijn dat je ook vandaag voor Radio 10 hebt gekozen. Zou ik je meteen mogen uitnodigen tot een dansje? Want dansen is namelijk enorm gezond. Het is een goede manier om zowel je fysieke als mentale gezondheid een boost te geven. Het verbrandt calorieën en verbetert je conditie. En het is daarnaast geweldig voor het verminderen van stress en het opwekken van een goed humeur. Nou, dat weten de mannen van Casey and the Sunshine Band al tientallen jaren eigenlijk. Hè. Kan zo dadelijk gedanst worden op Get Down Tonight. De Sisters, ja, die...

dat neerkomt op gewoon lekker uit je dak gaan. Ja. En misschien ga jij vanavond ook wel wat leuks doen. Ga je ook wel uit je dak. Maar als jij van plan bent om al lekker relaxed met je voet op tafel of op de bank te gaan liggen, dan is het wellicht de moeite waard om even naar radio10.nl te gaan. Ik bedoel, als je toch aan het chillen bent, dan kun je namelijk je stem uitbrengen voor de 80s en 90s top 1500. Die hoor je vanaf komende maandag hier 2 weken lang bij Radio 10. Maar goed, we hebben nog wel even jouw stem nodig om die lijsten samen te stellen natuurlijk. En dat stemmen, dat kan nog tot en met morgenmiddag. En deze, ja, zo zomaar op je stemlijstje kunnen belanden, hè.

0: Radio10.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Hoera! Een diploma gehaald. Tijd om te vieren. Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld, is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een Holland

0: Alain Cruise. Boek nu de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Goedemorgen, 9:58. Je bent bij Radio 10. Op dit moment is het nog vrij zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het dan in het hele land en het wordt daarbij zo'n 16 tot 18 graden. Flitsmeister die komt met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug door een ongeval 40 minuten. A27 Gorkum Utrecht voor Lexmond 21 minuten. En op diezelfde A27, maar dan de andere kant uit, Utrecht Gorkum ook voor Lexmond door een ongeval 27 minuten.
5: Dennis Verheugd.
4: Goedemorgen, welkom bij de donderdag editie van de Guilty Pleasure Party. Met hier een echte sexbom.

Je net nog I Should Be So Lucky van Kylie Minogue, geproduceerd door het bekendste producers trio uit de jaren 80, Stuck, Aitken en Waterman. Ook dit kwam uit hun studio. Ja, het leek er ook wel een beetje op natuurlijk. Hè. Too Many Broken Hearts van Jason Donovan in deze gezellige Guilty Pleasure Party. Op deze toch wel wisselvallige donderdag. Want nu schijnt misschien het zonnetje nog, maar daar kunnen ook wat flinke plensbuien naar beneden vallen de komende uren. En zeker ook vanmiddag. En mocht je nou door die wisselvalligheid het weer zat zijn en genoeg tijd over hebben, dan zou je nog wel richting Schiphol kunnen gaan vandaag. Want om 11:45, 5:10 en 7:55 vertrekken er namelijk vluchten naar Ibiza. En ik heb het weer er even bij gepakt. Het is daar op dit moment half bewolkt. 25 graden. Oh, heerlijk zeg. Oh, ja. Maar goed, mocht je het geld liever in je zak willen houden, dan gaan we zo dadelijk gewoon muzikaal.

0: The Eye of the Tiger, Survivor. Maar ja, uit welke Rocky-film kwam dit ook alweer? Was dat Rocky 1, 2, 3 of toch 4?
1: Radio 10, Guilty Pleasure Party.
0: Het goede antwoord is... Rocky 3. Ja, mocht je dat goed geraden hebben, dan ben je lekker scherp vandaag. Ja, als wat geen topprestatie op je werk of in het huishouden wordt, hè? Ja. En dat is nodig ook, want uit onderzoek blijkt dat werknemers op donderdag aanzienlijk actiever en productiever presteren dan op vrijdag. Data-analyse laat zien dat werknemers op donderdag gemiddeld 19% meer woorden typen en hogere muisactiviteit vertonen, vergeleken met de beruchte passieve vrijdag. Nou goed, radio-dj's die spreken vandaag misschien ook wel met wat meer woorden. Maar voor nu...
2: Heel DJ J. Wilson, genoeg geluld. We gaan muziek maken.
0: Ja, precies. En wat voor muziek zeg jij? Boney M. Die zorgt voor wat zonnige klanken.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1.

0: boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
4: Kippie!
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijs koffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis...
20: Mark?
19: ...en die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
23: Pas je eind.

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Goedemorgen, wees welkom op deze donderdag. Het is 10 uur bij zo dadelijk Foreigner, That Was Yesterday. En ook Janet Jackson komt eraan. Nou, even wachten nog, hè. Eerst het allerlaatste nieuws met Charlotte Duttler. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ruim 70 asielzoekers hebben vannacht in de noodopvang in het Drentse Rode geslapen. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moest er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. De net gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door de grote brand die vanochtend woedde. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was geen water te vinden, dus de brandweer had veel materiaal nodig om het te kunnen blussen, zegt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen, doen dat steeds vaker verder weg van hun oude huis. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop, en dat is veel verder dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat dat komt doordat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En de overheid gaat meer geld vrijmaken voor deep tech. Dat zijn bedrijven die bezig zijn met chip- of kwantumtechnologie. Er gaat nog eens 360 miljoen naar een speciaal fonds, meldt het FD. Tot nu toe hebben 14 bedrijven geld gekregen uit het fonds, waaronder eentje gespecialiseerd in AI. En dan het weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de dag gaat het aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden.
4: Charlotte, dankjewel. Flitsmeister die meldt op dit moment 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste, de A2 Den Bosch-Utrecht voor Empel. Door een vrachtwagen met pech, 9 minuten. Ook 9 op de A7, Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. En 9 minuten op de A12, Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
7: Dennis Verheugd.

Janet Jackson. En Together Again. En daarvoor nog Further. En That Was Yesterday. Nou, we kijken even naar de klok. Het is 9:50 op deze donderdag. Dat betekent dat je nog maar anderhalve dag over hebt om aan je democratische verplichtingen te voldoen. Want ja, daarna is de deadline verlopen. En dan gaan de stembussen voor de 80's en 90's top 1500 op slot. Ja, je moet er toch niet aan denken dat jouw favoriete hit ontbreekt dan, hè? Maar goed, je stemhokje met rood potlood vind je op radio10.nl. Met nu twee tracks waar je niet op mag stemmen. Dat is ook wat. Niet omdat ze slecht zijn, maar ja, omdat ze niet uit de 80's en de 90's komen. Zometeen Mark Amber, Belong Together, hitje van 2 jaar geleden.

0: recent, dus we weten eigenlijk ook nog niet heel veel van hem. Behalve dat Mark allergisch is voor twee dingen, brood en avocado. Ja, dat is toch wel erg vervelend, want als hij ergens te gast is, dan serveren ze hem stevast de laatste trend op lunchgebied. En momenteel is dat de avocado matcha toast. Een geroosterd broodje met geplette avocado. En matcha dressing, gemaakt van groene theepoeder. Ah, die arme jongen, hè. Ja, het is echt overleven van Mark. Maar goed, ik wil mezelf best opofferen, hoor. Om een beschuitje met hem te eten. Dus ben ik dan ook wel weer, hè. Ja. Dit is Radio 10, met zometeen nog een chic I Want Your Love. Eerst een soort van luisterboek, met als voorlezer Falco.
1: Ginny, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Ja, wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir auch?

0: info. Radioteam.nl.
1: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en

0: Profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Verheugd. Hij stond bekend als een enfant terrible en tegenwoordig is hij wat rustiger geworden. Robbie Williams, Supreme. Gooi naar deze.

The Police. En Every Breath You Take. Ja, die gasten die waren zo geobsedeerd door hun vrouw dat ze elke ademhaling op de voet volgden. Ja, en daar heb je best concentratievermogen voor nodig. Elke minuut haal je wel 16 keer adem. Dat is 960 keer per uur. Ruim 23.000 keer per dag. 8,4 miljoen keer per jaar. En stel, je wordt 80 jaar oud, dan heb je in totaal dus 672 miljoen keer adem kunnen halen. Nou goed, met deze info hadden die gasten van de Police makkelijk een Every Breath You Take 2.0 kunnen maken. Maar helaas, ze zijn niet meer samen, hè, die gasten. Nee, nee. Iemand die er nog wel is, helemaal in zijn uppie, is Stevie Wonder. Dit is Uptight met Team.

0: 3 juli, dan komt daar een nieuwe album uit. Confessions 2.
1: Ja, ik heb al een aantal tracks ervan mogen horen. En ik moet je zeggen, ja, het klinkt wel... Ja, nou goed, het is natuurlijk helemaal gefine-tuned in de studio. Dus Madonna klinkt echt helemaal top. Maar ja, ik vind die liedjes wel leuk, hoor, die erop staan. Dus, ben je een Madonna-fan, Charlotte?
2: Ben ik een Madonna-fan? Ja. Ja, maar ik vind dit album, wat ik tot nu toe ervan gehoord heb, echt ruk.
1: Goed, wat zit er in het nieuws zo dadelijk om 11 uur?
2: Ja, belangst of bang zijn om een presentatie te geven. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je wakker van kan liggen als je net begint met werken als je jong bent.
1: Ja.
2: Nou, daar is nu een nieuwe nachtmerrie bijgekomen.
1: Oeh, oké. Okay. Nou, als je dat wil horen natuurlijk, zou zeker blijven luisteren. Want dat en meer in het nieuws van 11 uur. En om 11 over 11 natuurlijk de 4x1. En 4 nummer 1 is achter elkaar. Dit uur nog Billy Joel en...

0: staat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro... bij Burger King.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself.
21: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
22: Kippie.
23: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
23: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
28: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
27: Echt?
28: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: En daar gaat hij hoor, met het laatste uurtje van deze donderdagochtend. Met muziek van Marco Borsato onderweg. Ook John Farnham met You're the Voice. En over de Voice gesproken. Bij deze draai ik mijn stoel eventjes om voor Charlotte Duttler. Ja, ja. Met het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
2: Hallo, dankjewel. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal vrijwilligers de laatste 2 jaar flink gedaald is. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub of hobbyvereniging, maar vaak helpen ze ook bij scholen. Vrijwilligers die elke week of maand helpen, die zijn vaak ouder dan 65. En mensen in een sociaal huurhuis gaan ook dit jaar meer betalen. Maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,5%. En dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Een terugroepactie van winkelketen Kik. Die heeft drinkglazen met vruchtenmotief verkocht, maar in het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte van deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Wie de glazen heeft gekocht, die kan ermee terug naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En veel jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Dat blijkt uit een enquête. 10% heeft er zelfs wel eens slapeloze nachten van. Ze zijn bang dat AI ze alles uit handen kan nemen en dat ze straks overbodig zijn. En dan het weer. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het wel regenen. Het wordt 18 graden.
1: Dankjewel, John.

0: Zuidoost-Voor naar Ridderkerk. En dat is voor Rozenburg Centrum.
1: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
3: Wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: Worden wel wereldkampioen.
3: Ja, tuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Heb jij hem al? De Radio 10-app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10-app. Download hem nu.
1: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
5: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
7: Dennis Verheugd.

0: Dit is Radio 10.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

toch wel te lang in zijn auto heeft gezeten. En nu denk jij van, nou, ik stond vanochtend ook wel redelijk lang in de file. Maar deze gast weet jou echt makkelijk te overtreffen. Eerst een ode aan een snikhete dag in een stad. Wanneer de straten aanvoelen als de binnenkant van een oven. Hè, dat het asfalt aan de onderkant van je schoenen blijft plakken. En je in de zon op het terras geniet van een cola die na 3 minuten net zo warm is geworden als jouw lichaamstemperatuur. Ja, de een vindt het echt verschrikkelijk. Maar deze band keek er enorm naar uit. Ik heb het over The Loving Spoonful.

Radio 4 met The Weeknd. Hij was pas 17 toen het eigenlijk niet zo lekker ging tussen hem en zijn ouders. Hij kocht een auto, want in Amerika kan dat al, op die leeftijd, als je 17 bent. Propte ze hele hebben en houden erin. En vanaf dat moment was het zijn huisje op wielen. Nou,

0: heb je een gebrek aan zelfvertrouwen, dan moet je jezelf gewoon een hele stoere naam geven, toch?
1: Ja.
0: Je hoorde Mr. Big. Hoe stoer wil je het hebben? To be with you. In 1992 op nummer 1 in de Verenigde Staten, Australië, België, Canada, Duitsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen en natuurlijk ook hier in Nederland. Het was de laatste in de 4x1 voor deze donderdag. Maar morgen, op de leukste werkdag van de week, natuurlijk weer een nieuw rijtje om 11 over 11. Zo dadelijk om 12 uur hoor je hier Alles Mag op Donderdag met Robert Veller. En Robert is ook vandaag weer op zoek naar jouw favoriete.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Ja, met het laatste half uurtje van deze donderdagochtend met Mojo, Lady Hear Me Tonight, hoor je naar Kim Wilde.

0: Die hier bij Radio 10. En daarvoor nog Kim Wilde met een nummer over het land waar je op elke hoek van de straat een unieke delicatesse kan krijgen, namelijk gefrituurde insecten. Lekker, hè? Zomaar een leuk ideetje voor de lunch die zo meteen begint. Daarover gesproken.
1: Op donderdag.
0: Alles mag op donderdag. Aangeschoven is Robert Veller.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt een broodje met insecten al naar binnen gewerkt.
2: Ik heb, gewoon broodje Nutella gedaan. Ik dacht, ik hou het gewoon basic.
0: Heb je het wel eens geprobeerd eigenlijk, gefrituurde insecten? Dus,
2: nee, zie ik er zo uit? Zie ik er zo slecht uit?
0: Nee, omdat ik het net over had. Ik dacht, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Nee,
2: ik heb het ook nooit gedaan en ik ga het voorlopig ook nog even niet doen als je die erg vindt.
0: Nee hoor.
2: Als er mensen zijn die en insecten hebben gegeten en een leuk plaatje in hun gedachten hebben, die zijn extra welkom, zou ik zeggen, in de Radio 10-app. Ik heb natuurlijk zometeen van 12 tot 1 een lege playlist. En die mag gevuld, die moet zelfs gevuld. Maar als jij denkt een leuke bijdrage te kunnen leveren, dus een leuke hit uit de top 4000 die je misschien lang niet gehoord hebt of iets waar je vrolijk van wordt, laat het even weten. Tik in of spreek in via de Radio 10-app. En dan ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk van jullie liedjes te draaien. En om 12 uur dan beginnen wij met een liedje met net iets meer pit, gewoon om de middag even lekker af te trappen. Dat noemen wij de Bammerammer. Als je die aanvraagt, dan verdien je ook nog een Bammerammer broodtrommel. Dus ideeën daarvoor zijn ook welkom via de Radio 10-app.
0: Ja, precies. Dan nu een officiële aankondiging. The start of the show.

ook in te huren voor bruiloften. Moet je wel een slordige 5 miljoen dollar hebben liggen, want voor minder komt hij niet meer opdagen. Maar goed, dan heb je dus wel de echte Marry You op je grote dag, hè? Dat dan weer wel. Het is inmiddels 10 voor 12, zo meteen hier. Alles mag op donderdag. Kom maar door met je lunchverzoek. Dat kan via de Radio 10-app. Iets intypen, dat is helemaal prima natuurlijk. Maar Robert is ook gek op ingesproken berichten. Dus audio-appjes kan je ook bij hem kwijt. Veel plezier met Robert. Zijn dit nog eventjes de Sledge Sisters. En he's the greatest dancer. Fijne middag.

0: die dates uit die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke

0: anders toe.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
3: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Alles mag op donderdag. Wat wil jij horen? Laat het weten via de Radio 10 app. De Bammerammer, die is inmiddels gekozen. Hoor je zometeen na het nieuws van 12 uur. Charlotte Duttler, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Stijn bij Geleen zijn twee leerlingen van een middelbare school niet goed geworden. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de leerlingen onwel zijn geworden, dat wordt nog onderzocht. De politie in Stijn zegt dat de andere leerlingen geen gevaar lopen. En gokbedrijven in ons land worden extra in de gaten gehouden tijdens het WK. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet te veel gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt volop gegokt en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. Op de laatste avond voor het begin van het WK-voetbal is geprotesteerd in Mexico-stad. Daar wordt vandaag de openingswedstrijd gespeeld en duizenden mensen vroegen daarom aandacht voor vermisten die misschien zijn gedood door drugsbendes. Zo vertelt een protesterende vrouw dat ze al jaren zoekt naar haar zoon. En het is bijna zover. Binnen nu en een paar uur weten middelbare scholieren of ze de vlag uit mogen hangen. Zo'n 180.000 leerlingen wachten tot ze gebeld worden met de examenuitslag. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Ben je gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. En dan het weer. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt het vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
7: Dankjewel Charlotte, dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister met de drie grootste vertragingen van dit moment. A7 Bremen-Westerbroek tussen Hoge Zand en Westerbroek. 10 minuten extra en 2 vertragingen op de A12. Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Komt door een ongevalsonderzoek. Een half uur extra daar. En A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 13 minuten vertraging.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: We worden wel wereldkampioen. Ja,
9: natuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
13: Het is spektakel.
9: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
14: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: met Koert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een lekkere donderdag tot nu toe?
1: Ja hoor, gaat goed. Beetje aan het werk, zo klaar.
0: En dan snel naar huis WK voetbal kijken?
1: Ja, we gaan wel even kijken natuurlijk. Toch. Opening.
0: Dat dacht ik al toen ik jouw liedje voorbij zag komen. Maar hebben we het zo meteen over? Eerst wil ik het even over jouw lunch.

0: Ja, Koert, wat heb jij erop?
1: Ja, er wordt voor gezorgd. Mijn collega die is even een patatje halen bij de Belgische patatboer hier. De Vlaming.
0: Goed. Je zou zeggen, dat doe je altijd op vrijdag, maar jullie doen dat gewoon lekker op donderdag.
1: Ja, gewoon soms, wanneer het zo uitkomt.
0: Ja, tuurlijk. Is er ook lekker. Nou, geniet ervan. Ja, en dan dat liedje waarvan ik zei van ja, die past eigenlijk wel heel goed bij vandaag. Welke is dat?
1: Ja, dat is van Dario G met Carnaval de Paris.
0: Ja, dat was het liedje natuurlijk van het WK 1998 in Parijs.
1: Ja, in Parijs.
0: Of in Frankrijk in ieder geval. En zit jij in een poeltje?
1: Nee, ik zit niet in een poeltje. Ik heb niet zoveel voetbalverstand.
0: Ik ook niet, maar dan maak je de meeste kans, hè? Gewoon gokken.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Gewoon gokken. Wij hebben namelijk een poeltje. Radio10.nl/WK. Je kan tot 9 uur vanavond kan je opgeven. Moet je wel dus opschieten.
1: Oké. Nou, we gaan even checken zo erin.
0: Ga dat even checken. Ga ik voor jou Carnaval de Paris draaien. En je krijgt ook nog een bammerammer broodtrommel.
1: Nou, geweldig.

0: Alles mag op donderdag. En dus deze ook aangevraagd door Aniek. The Babies and Isn't It Time. Goedemiddag. Het is alweer de 11e van juni. En Orgel Joke, die keer wel, hè? Was een beetje een gimmick. Trad af en toe op met haar orgel op festivals. Werd ook wel eens een beetje lacherig over gedaan. Maar, laten we eerlijk zijn, she's living the dream. Ze is nu door de FIFA gevraagd om tijdens het WK voetbal het oranje publiek op te zwepen met haar orgel. Ze zal worden ingevlogen als Nederland door de poolfase heen komt. En dat zou dan, dat is ook wel heel bijzonder, Joke's allereerste reis buiten Europa worden. Kleine slag om de arm, letterlijk, want ze is gevallen en ze is geblesseerd aan haar arm. Dus twijfelachtig of ze de 90 minuten vol kan maken, maar wel tof. En je hoort het zo voor je, dat gaat zo klinken natuurlijk. Stadion uit zijn dak. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En ga jij deze zomer naar Sardinië? Let dan even op, want op bepaalde stranden mag je geen meenemen. Wat denk je wat daar op de piep komt? Juiste woord is parasol. Alleen voor gezinnen met jonge kinderen en voor mensen boven de 65 wordt een uitzondering gemaakt. En dat doet het eiland omdat de stranden anders te vol raken. Door de parasols is er gewoon minder plek voor mensen en dat willen ze niet meer. En van de volgende week hier op Radio 10 hoor je de 80s en 90s top 1500. Die lijst die moet nog worden samengesteld en daar kom jij in het spel. Want via radio10.nl kan je dat nu doen. Je hebt nog anderhalve dag, dus schiet een klein beetje op, jongens. En dit is jouw kans om jezelf en de rest van Nederland te trakteren op goede muziek. Laat maar eventjes weten wat jij wil horen. Dat kan via de Radio 10-app. Je kan het intikken of inspreken. Maurice heeft ingetikt. Die wil No Doubt, It's My Life. Gaan we zo meteen doen. En ook nog deze kwam.
1: Goedemiddag. Zou je alsjeblieft de Stars of 45 willen draaien? Alvast bedankt. Groetjes.

een fijne luisteraars hebben wij toch die dit soort liedjes aanvragen. Maurice, dankjewel voor No Doubt, It's My Life. Ook hier in de studio keihard genoten. Het is trouwens de week hier bij Radio 10... waarin je kaarten wint voor UB40. 15 december, dan staan ze in Ahoy, Rotterdam. Zodra jij een liedje hoort van UB40... dan moet je eventjes tickets appen via de Radio 10-app. En tot die tijd,

0: Diego die wil Lucy Electric horen met Mädchen. Leuk. En ook een appje van John gekregen.
1: Even zoeken hoor in de oude playlist van Topop van Baleer. En dan kom ik uit bij 1975. Shirley & Company. Shame, shame, shame.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja!
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten

0: De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.

0: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Alles mag op donderdag. En Tom heeft een liedje aangevraagd. Ik heb het al lang niet gehoord, dus zo leuk. Dit is Desmond Archer en Sleeping.

0: happens again. I'm leaving. Terwijl ze juist komen natuurlijk, want hoe heet dat beentje ook alweer?
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: Ja, UB40. Jeremy, had jij gelijk herkend natuurlijk?
2: Ja, ik heb gelijk gereageerd.
0: Ja, jij bent een fan.
2: En best wel, ja.
0: Ja, zelfs zo groot dat je de andere UB40 ook live hebt gezien.
2: Klopt, vorig jaar, ja.
0: Vorig jaar.
2: Ja, en ik wilde hem heel graag nog een keertje met de originele zanger Ali Campbell zien.
0: Ja, jij kan gaan vergelijken. Welke van de twee is dan de beste zometeen?
2: Ja.
0: Ik denk dat die met Ali Campbell het meest klinkt als de plaatjes. Want anders, ja, je mist toch die stem, hè?
2: Ja, dat is toch wel wat je van vroeger en van nu ook nog wel herkent. Maar meer van vroeger ook, ja.
0: Ja. Nou, Jeremy, ik mag jou feliciteren.
2: Nou, wat leuk.
0: 2 tickets van 10 voor het concert van UB40 15 december in Rotterdam.
2: Hartstikke gaaf.
0: Jij bent erbij. Heel veel plezier, hoor.
2: Hartstikke leuk. Hartstikke bedankt.
0: Hoi, hoi.
2: Dankjewel. Doei, doei.
0: Gaan wij snel door met Alles Mag op donderdag.
3: Hey, goedemiddag. Stefan hier. Ja, Alles Mag. Bronski Beat. Why? Hey, gooi hem erin.
0: Ja, doe ik na deze van Katy Perry en Snoop Dogg.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Stefan. En wij mochten allemaal meegenieten. Bronski Beat en Tell Me Why. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit fijne uurtje. Nog ruimte voor één liedje. Alles mag. Wie hebben wij hier?
1: Goedemiddag, met Gert-Jan. Ik zat te denken aan Glenn Frey met de Heat Is On. Alles mag op de donderdag. Ik kon hem graag.

0: op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Zo dadelijk spelen wij de top 4000 quiz. Ook hoor je Aretha Franklin en George Michael met I Knew You Were Waiting. Na het nieuws van 1 uur, Charlotte Duttler, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Gokbedrijven in ons land worden extra in de gaten gehouden tijdens het WK. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet te veel gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt volop gegokt en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. En ben je wel eens in de verkeerde trein gestapt? Nou, goed nieuws. Reizen met de NS wordt makkelijker. De treinen krijgen vanaf volgend jaar namelijk allemaal een nummer. De NS hoopt dat je dan makkelijker je reis kunt plannen of weet hoe je moet overstappen als er bijvoorbeeld een storing is. Wordt volgende week getest op Amersfoort Centraal. Dan het weer. De zon komt af en toe door, maar er valt lokaal ook een bui. En later vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het overal regenen. Het wordt 18 graden.
15: Dankjewel Charlotte, dan het Radio 10 verkeer. De drie grootste vertragingen van dit moment volgens Flitsmeister. Allereerst twee op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Nog altijd bezig met een onderzoek naar een eerder gebeurd ongeluk. 24 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Bijna een kwartier extra en dan is er nog een ongeluk gebeurd op de A27. Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Een vertraging van ruim een uur.
4: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: James Blunt en Wise Man. Je hebt nog een paar uurtjes om je even op te geven voor onze WK-pool. Dat is radio10.nl/WK. Vind je een linkje, klik die aan, maak een accountje aan, dan kan je meespelen. En vergeet je niet ook even aan te melden bij de Radio 10 Weekend Show Pool. Moet je even handmatig doen, maar dan komt het helemaal goed. En dan maak jij het WK voor jezelf een stuk leuker. Radio10.nl/WK. Voor nu gaan wij een ander spelletje spelen.
1: De Top 4000 Quiz.
0: Gaat niet over voetbal, maar over muziek. Een andere belangrijke bijzaak in het leven, zou ik zeggen. 4 vragen over de lijst van afgelopen december. En bij elk goed gegeven antwoord win jij een prijs. Maar als je mee wilt spelen, dan moet je wel even de selectievraag goed beantwoorden. Het is vandaag wederom een wisselvallig dagje qua weer. En liedjes over wisselvallig weer kom je ook wel eens tegen in de Top 4000. Namelijk het liedje Het regent zonnestralen. En dat is een nummer van Agda en de Munnik. Dat wist je waarschijnlijk wel. Maar wat zijn hun voornamen ook alweer? Ja, Agda en de Munnik. We willen de voornamen van Agda en de Munnik. Die kan je nu appen via de Radio 10 app. Wellicht speel jij zometeen mee met de Top 4000 quiz. Appen dus, niet bellen, al hoor je nu ring ring.

0: Radio Team met Train and 50 Ways to Say Goodbye. Doei is er één van, maar ik ga vooral hallo zeggen. Want wij gaan spelen de Top 4000 quiz en dat doen we met Maaike uit Veldhoven. Hallo.
1: Hi.
0: Hallo. Jij weet veel over de muziek uit de jaren 80, lees ik hier.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ja, dat de vragen over de jaren 80 in zitten, natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd maar afwachten.
0: Ja. Maar je hebt veel nutteloze feitenkennis, zie ik.
1: Ja, klopt.
0: Heel goed.
1: Pubquiz, daar gaat altijd wel goed. Dan popt er iets op en dan denk ik, hè?
0: Huh? Waar komt dat vandaan? Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Je kan daar heel goed disjockey mee worden met dat soort feitenkennis trouwens.
1: Oh, nou, ja. Misschien een mooie carrière switch.
0: Ja, want je bent nu belastingambtenaar.
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, iets heel anders. Ja, misschien.
1: Ja.
0: Hè? Nog een keertje een switch
1: goed
0: maken.
1: Goed naar mijn zin. Leuk om te doen.
0: Laten wij beginnen met de selectievraag, Maaike. Agda en de Munnik, jou wel bekend. Wat zijn de voornamen van dit illustere duo?
1: Thomas en Paul.
0: Thomas en Paul is helemaal goed.
2: Vraag 1.
0: Jij zit in het spel. Je krijgt vanaf nu 4 vragen. En elk goed gegeven antwoord levert vanaf nu een prijs op.
1: Oké.
0: Vandaag is het de dag van de Schwarzwälder Kirschtorte, als ik dat goed uitspreek.
1: Oké.
0: Slagroom, chocola en kersen. Hou je van die taart?
1: Ja, taart is altijd goed, hè?
0: Ja, dat is ook waar. Dat is waar. In de Top 4000 vinden we ook een taart. Die wordt zowel door Madonna als Don McLean wordt bezongen. Maar welke taart is dat?
1: Dat is de American Pie.
0: Dat is de American Pie. Lekker. Goed begin, Maaike.
1: Ja.
0: Dat is het halve werk.
2: Ja. Vraag 2.
0: Vandaag is het precies 38 jaar geleden dat er een legendarisch concert werd gehouden in het Wembley Stadium. Het Freedom at 70 concert. Ter ere van Nelson Mandela. En daar werd ook het nummer Fast Car gezongen. Voor welke zangeres was dit nummer de doorbraak?
1: Ik zie er zoveel. Mijn donker meisje met pijpkrulletjes op haar hoofd.
0: Ja, die is het. Die is het. Je denkt aan de goeie.
1: Ja.
0: Maar hoe heet ze ook alweer?
1: Tracy Chapman?
0: Ach, hoppakee.
1: Moest even graven.
0: Maar... Ja, je maakt het even spannend, maar je wist hem gewoon. Je wist hem. Ja. Heel goed, Tracy Chapman. We gaan voor de volle score.
2: Vraag 3.
0: Is een introotje. De vraag is, welk liedje uit de Top 4000 begint zo? Ik ga het je zo laten horen. Als je het weet, mag je het er gewoon overheen roepen.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Lekker. Inderdaad. Electric Light Orchestra. Ik vergat erbij te zeggen, het gaat vooral om het liedje en niet om de band. Maar dat heb je uit jezelf al helemaal goed gedaan. Top.
2: Vraag 4.
0: Ja, we gaan nog steeds voor die volle score. Dat is lekker. Laatste vraag krijg je van Charlotte.
3: Ja, voor de laatste vraag gaan we naar de bekendste gevangenis uit de geschiedenis. Alcatraz.
1: Ja.
3: De gevangenis waaruit niemand zou kunnen ontsnappen omdat het omringd werd door water. Toch lukte dat op 11 juni 1962. En dat is vandaag dus precies 64 jaar geleden. De 3 gevangenen die zouden een opblaasbaar vlot hebben gemaakt door regenjassen aan elkaar te lijmen. En de restanten van het vlot die zijn later gevonden, maar de gevangenen nooit meer. 17 jaar later werd het verhaal verfilmd in Escape from Alcatraz.
0: Ja, de vraag is nog steeds, zijn ze ontsnapt of zijn ze gewoon verdronken? Het is nooit beantwoord, die vraag. Weten we niet. Dat is niet de vraag trouwens in de Top 4000 quiz. Nee, daar staan wel ontsnappingen in. Namelijk het liedje Escape, de Pina Colada Song. Maar wie zong dat ook alweer? Ik vind dit een lastige vraag, hoor.
1: Nee, ik ken het liedje helemaal, maar ik zou niet weten wie het zingt. Nee.
0: Ik zit even te denken of ik daar nog een goede... Nee, ja.
1: If you like pina colada.
0: Ja, die is het. Ja, maar het is zo'n artiest, ja. Hij zong ook nog Him.
1: Nee, weet ik echt niet.
0: Ja, weet het echt niet, nee.
1: Nee.
0: Kan ik hem net niet goed rekenen. Het was Rupert Holmes. Gaat er een lampje branden?
1: Nee. Ja, nou, dan denk ik, het zegt me iets, maar nee.
0: Had jij nooit geweten. Maakt niet uit. Je hebt gewoon fantastisch gespeeld. En die laatste was echt een moeilijke vraag. Jij hebt 3 vragen goed beantwoord. En dat betekent 3 prijzen in de Top 4000 quiz. Je krijgt de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet en ook een bammerrammer broodtrommel.
1: Nou, leuk.
0: Heel goed.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je nog een fijne donderdag. Duik weer in de cijfertjes, maar...
1: Gaan we doen.
0: Duiken wij weer in de nummertjes. De liedjes.
1: Dat is goed.
0: Oké, doei.
1: Fijne dag nog. Doei.
0: Eros Ramazzotti is dit. Macabello, questo amore.

0: radio10.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel.

0: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
11: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
10: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
12: Worden wel wereldkampioen. Ja,
10: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
21: Oranje. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: in de doekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat maar even weten wie bij jou in de omgeving verdient er een dikke 10. Kan je doen voor je de Radio 10-app. Tik het in of

0: Radio Team met Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. En over Islands in the Stream gesproken, ik moest net even naar het toilet. En ik zal het netjes houden hoor, maar ze hebben hier dus in de urinoirs hebben ze helemaal, die hebben ze WK-proof gemaakt eigenlijk. Ze hebben die matjes erin gelegd en daar staat een goaltje op en er hangt een balletje voor. Je kan dus nu gewoon het balletje in de goal plassen.
1: Wat ontzettend leuk. Ja, dat hangt niet op het vrouwentoilet hoor.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat begrijp ik, dat begrijp ik. En ik heb in één plasbeurt 5 keer gescoord. Misschien is het te veel informatie, maar jongens, 51 jaar, alles doet het nog. Hartstikke goed.
1: Wat ik geef
0: een dikke 10 voor degene die deze matjes heeft neergelegd.

0: IO10-app, want dat maakt het nog net even persoonlijker. En Charlotte, jij bent eventjes in het nieuws op zoek gegaan naar iemand die een dikke 10 verdient. Ja, en gevonden, neem ik aan.
1: Ja, dat heb ik zeker gevonden. En dat is wat mij betreft ecoloog Johan Prescher. Mm-hmm. Ik hou heel erg van dierennieuws. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar ik vind dat echt heel schattig. En dit is echt schattig nieuws. Hij heeft een jaar geleden in de buurt van zijn huis langs de weg 3 kleine babyottertjes gevonden. Maar die waren helemaal alleen, want de moeder die vond hij een stukje verderop ook. Die was aangereden.
0: Oh.
1: Ja, super, super zielig.
0: Ja.
1: Die babytjes die waren dus aan hun lot overgelaten. Maar gelukkig kwamen ze Johan tegen. Die heeft ze naar de opvang gebracht. Daar zijn ze een jaar lang verzorgd, grootgebracht. En het nieuws van vandaag is, hij heeft vanochtend laten weten, Johan, dat die kleine babyottertjes sterk genoeg zijn om vrijgelaten te worden. Oh. Ze zijn de natuur weer in. En dat is echt zo lief. En ik kan je ook aanraden om deze beelden even op te zoeken op hartvannederland.nl.
0: Ja.
1: Daar komt het vandaan. Of de show van vanochtend even terug te kijken. Want het is echt heel lief. Hij knuffelt met ze. Ze kruipen over hem heen. Ja, het is echt leuk.
0: Ja, we gaan het terugkijken. Want jij hebt het al gezien. Ik zie in je ogen. Dit moet je even zien. Dit moet je even zien. Hartstikke leuk. Nou, dikke 10 voor Johan. Ken jij ook iemand die een dikke 10 verdient? Laat het weten nogmaals via de gratis Radio 10-app.

0: Lekker voetbal kijken in een kroegje vanavond. Lijkt maar gezellig. Maar eerst nog even dikke tienen uitdelen. Het is er tijd voor. Marinus die zegt, mijn vrouw verdient een dikke tien. Ze is al 35 jaar in mijn leven en ze zorgt goed voor mij en de dieren in ons leven. Bijna 25 jaar getrouwd met haar. Dikke tien, meer dan verdiend. Hanna en Astrid die zeggen, een dikke tien voor Kees. Wij werken bij hem via een SW-bedrijf en hij begeleidt ons fantastisch. Kijk, mag ook wel eens gezegd. Complimentje voor Kees. Paul die zegt, mijn vrouw Emmy krijgt een dikke tien. Wij zijn vandaag 33 jaar getrouwd. In voor- en tegenspoed blijft ze bij me. Oh, dat is lief. Hartstikke goed. En Niels zegt, een dikke tien voor Laura von Glaan, uit Pommerend. Zij is verpleegkundige op de afdeling oncologie. En ze stond altijd voor me klaar in het AVL tijdens de chemo. Ik hou een beetje van haar, denk ik, zegt hij. Ach, dat vind ik zo lief. Zo lief. En er zijn ook nog wat dingen ingesproken. Sandra bijvoorbeeld.
1: Ik wil graag de verzorgers van Vivent Donkerhof, woning D, een dikke tien geven. Omdat mijn moeder er nou 8 maanden woont. Ontzettend goed verzorgd wordt. Groetjes, een heel fijne dag en succes met het programma.
0: Ah, dankjewel Sandra. En Henriette heeft ook nog wat ingesproken.
2: Ik wil mijn moeder Jannie Bosman een dikke tien geven, want vanavond is het weer ribbetjes tijd met patat. Joehoe! Lekker man, ziet er nou al naar uit.
0: Oh, Henriette, mag ik mee eten alsjeblieft? Ribbetjes, perribbetjes met patat. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan voetbal kijken, hè?

10 uitdelen. En zometeen, na tweeën, veel plezier met Edwin Diergaarde. Hou de liedjes van UB40 in de gaten, want zodra je er eentje hoort, moet je tickets appen voor tickets voor UB40. Eerst Fleetwood Mac, Little Lies.

0: deze zaterdag super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Zo, de dikke tieners zijn weer uitgedeeld. Dan gaan we nu naar de dikke hits. Genesis, Dua Lipa en Elton John komen eraan na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Charlotte Duttler.
19: De agent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens het OM heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij een McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. Als je nu een vast energiecontract afsluit, dan ben je 13% duurder uit dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Mensen met een variabel contract merken het pas op 1 juli... als de energiebedrijven hun tarieven aanpassen. Door de oorlog worden er minder gas en olie vervoerd. En er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de rentree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. En dan het weer. De zon komt af en toe door, maar er valt lokaal ook een bui. Later vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het overal regenen. Het wordt 18 graden.
18: Charlotte, dankjewel. De files dan, zijn er 5 op dit moment. En de 3 langste vind je op de A12 Den Haag richting Utrecht voor Zevenhuizen. Na een ongeluk, onderzoek is daar bezig. Wat de oorzaak daarvan was, 26 minuten vertraging. De A20 hoek van Holland richting Gouda voor het Kortland Aquaduct, 12 minuten. En op de A27 Breda richting Utrecht heb je voor Lexmond 25 minuten extra reistijd.
20: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9, live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
21: Het is spektakel.
20: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
22: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
23: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
24: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

een bezoek aan het Israël Museum in Jeruzalem. Een dennenappel naar het schilderij Het Kasteel van de Pyrenee gegooid. Prachtig schilderij, echt wonderschoon. Moet je maar eens opzoeken. Maar door die dennenappel is een deel van het schilderij uit 1959 beschadigd geraakt.

0: info. Radioteam.nl.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
18: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
18: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

van vorig jaar december gewoon als flashback. En het is een cover die eens een keer niet heeft geprobeerd om het origineel te overtreffen. Het is een toevalstreffer die spontaan ontstond tijdens een radiooptreden in 2012. Zo spontaan dat de drumpartij is gespeeld met een mes,

0: Stem nu. Via radio10.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Eerst krijg je het nieuws van Martijn Nijhuis.
1: In de Zeeuwse plaats Vogelwaarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn verschillende gewonden, onder wie kinderen, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290, waar het ongeluk gebeurde, is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot. Dat was bij een McDonald's in Capelle aan IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een man die voor de PVV in de provincie Noord-Holland zit heeft 200 uur taakstraf gekregen omdat hij was ingereden op een klimaatactiviste. Het gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem bij een protest tegen Tata Steel. De PVV'er zegt dat hij verblind was door een spandoek over zijn voorruit. Maar de rechter gelooft dat niet.
2: De rechtbank stelt vast dat afgezien van één enkele seconde de verdachte steeds vrij zicht had op de personen die zich voor zijn auto bevonden.
1: Ja, de vrouw kwam op de motorkap terecht, maar haar verwondingen vielen mee. Op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Het radioteam weer, af en toe zon, lokaal ook een bui. Vanuit het zuidwesten neemt nu langzaam de wolking toe en gaat het regenen. En het is nu rond de 18 graden.
0: Dankjewel. Van naar de files, 8 stuks op dit moment. Dit zijn de 3 met de meeste vertragingstijd. De A12, Den Haag richting Utrecht voor Zevenhuizen door pech onderweg, 48 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, 13 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel, 11 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

die andere grote hit van Toto. Africa is zeg maar het jongere zusje. Ze is ook net wat populairder dan haar broer. Ach ja, dat komt in de beste families voor. Daarover gesproken, ik heb zo een hit voor je van de familie Baleardo en de familie Reyes, die samen de Gypsy Kings vormen. Maar eerst een zangeres die iets bijzonders heeft, wat ze vaak op feestjes en partijen tevoorschijn haalt. Wat precies, dat vertel ik je zo. Je hoort haar na Not Fair. Dit is Lily Allen.

Jawel, de zomer komt terug. Volgende week een beetje, als het goed is. Gypsy Kings hoorde je bij Radio 10 en Bamboleo. En daarvoor Lily Allen, die als de situatie erom vraagt totaal geen moeite heeft om haar bijzondere aangeboren afwijking te laten zien. Lily is namelijk in het kostbare bezit van een derde tepel. Nou, je kan er verder helemaal niks mee, behalve de blitz mee maken op feestjes en partijen. Ze is trouwens in goed gezelschap, want ook Mark Wahlberg, Marky Mark en Harry Styles zijn in het bezit van meerdere tepels. Harry Styles heeft er zelfs 4. Dus die kan op de kermis.

0: Dit alles netwerk. Ziggo.
1: Hoera! Een diploma gehaald. Tijd om te vieren. Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greets.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greets.
2: Greets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar.

0: is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Kick it to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Ik wil als dino!
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Edwin Diergaarden.
23: Met een biopic op de raad.

is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In Den Haag probeert een band eind jaren 60 al een tijdje door te breken. Er wordt gespeeld, veel, er wordt gesleuteld aan de bezetting en er zijn momenten waarop succes dichtbij lijkt, maar echt groot wordt het nog niet. Tot er in 1968 een nieuwe zangeres bij de band komt. Haar opvallende stem geeft de groep een heel eigen geluid. De optredens worden beter bezocht en er verschijnen wat bescheiden hits. Maar buiten Nederland blijft het stil. De gitarist van de band komt met een nieuw nummer waarvan de openingsregel gebaseerd is op de Amerikaanse tv-serie The Venus Project. Een nummer met een stevig ritme, een riff die direct blijft hangen en een zangpartij die je van je stoel blaast. Aanvankelijk lijkt het gewoon weer een succesvolle Nederlandse single te worden, maar via een Amerikaanse DJ belandt de plaat onverwacht aan de andere kant van de oceaan. Het nummer klimt week na week omhoog in de Amerikaanse hitlijsten en bereikt begin 1970 zelfs de nummer 1 positie. Venus van Shocking Blue. De doorbraak.

0: Forever.
1: Nou, dat hopen we dan maar.
0: Ja, dat zijn, ja, zou je dat willen?
1: Voor altijd? Ja, nee, altijd, niet voor altijd. Dat kan niet. Nee, dat zou niet goed zijn.
0: Irene Cara overleed. Die was toen... toen lieten ze bij NBC of zo... Ze lieten dit stukje horen. I'm gonna live forever. Dat was een beetje raar. Ja, was een beetje gek.
1: Laten we snel over iets anders hebben. Het is de dag van de eindexamenuitslag.
0: Goedemiddag. Ja, het is vandaag eindexamenuitslagdag. En stel dat jouw kind is geslaagd. Nou, stuur alvast even een felicitatie via de Radio 10 app. Want wij hebben ook een heel examenpakket. Dat gaan we straks weggeven. Misschien is het wel aan jouw kind. Zit een Termen Zen pakket in. Een geslaagd ballon, Tony Chocoloni proeverij. Een snoeppot van een kilo, een borrelpakket. 0,0% als je onder de 18 bent. Een boeket bloemen, XL, geslaagd kaart. Nou, het zit er allemaal in en dat gaan we zo direct doen.
1: Maar het mag natuurlijk ook aan je neef, je nicht, je vriend, vriendin... of je buurman of buurvrouw.
0: Aan wie je ook maar een felicitatie wil geven... degene die geslaagd is vandaag. Dat is natuurlijk dat is wel heel belangrijk. Want heel veel mensen zijn geslaagd. Niet iedereen is geslaagd. Oh. Bart Vrouws hebben wij straks ook aan de telefoon. En dan vraag je je af, wie is Bart Vrouws? Nou, hij is data-analyst van Voetbal International. En hij is een beetje de quantumcomputer. Hij weet van alles. Hij heeft hele bizarre feitjes. En hij gaat ons daar zo direct lekker mee om de oren gooien.
1: Cool.
0: Daarnaast ook een beetje checken wat de kansen zijn voor het WK natuurlijk, voor Nederland.
1: Ja, dat is spannend om te weten.
0: Zeker.
1: Nou, dankjewel. Zo

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: het zelf. Nu in de Bijna Albert Heijn app. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Goedemiddag, het is inmiddels alweer 4:02. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag Gijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde zijn 3 fietsers om het leven gekomen. Onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is in beide kanten dicht. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er opnieuw rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennis het talent Griekspoor is uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd, waarbij de beste speler wel heeft gewonnen. En op steeds meer plaatsen zie je vlaggen uithangen met de traditionele schooltas eraan. Want ja, de eindexamenuitslagen zijn bekend.
18: Dat is bekend.
19: Ja, toch? Ja. En dus mochten leraren weer een rondje bellen. Vaak dus met goed nieuws.
20: Ik weet het niet, maar volgens mij moet je gewoon de vlag op gaan zoeken, want je bent geslaagd. Ja, echt waar.
19: Ja, hoeveel er nou precies vandaag al geslaagd zijn, dat horen we pas in de herfst. De herkansingen beginnen volgende week.
18: Ja, je zit me zo aan te kijken, maar mijn zoon is niet geslaagd. Nee. Maar ook niet gezakt. Hij heeft wel een herexamen.
19: Nou ja.
18: Dus dan ben je nog niet gezakt.
19: Nee,
18: toch?
19: Nee,
18: dan,
19: zeker
18: dan,
19: is, niet.
18: Dan
19: nee.
18: heb je nog een herkansing.
19: Nou, zo heb ik ook mijn diploma gehad.
18: Daarom, en dan kun je altijd nog nieuwslezer worden.
19: Precies,
18: dus
19: als je helemaal niks kunt. Het radioteam weer, het is over het algemeen droog, 18 graden. Vanavond gaat het regenen, het koelt dan af naar een graad of 15. Mm. Ook morgen regenachtig en fris. En opnieuw gaat er 17.
18: Moet ik een pepermuntje voor je meenemen? Of, nou, niet omdat je ruikt of zoiets, maar meer omdat je voelt je niet zo lekker, toch?
19: Nee, je hebt het doorgegeven.
18: Ja, ik heb het vorige week hebben wij. En jij ook niet, hè, Robin?
0: Oh.
18: Ja. Nou, na 7 dagen voel je je een stuk beter. Dus dat is wel even goed om te weten. Goed, okay. Laten we meteen even kijken hoe druk het is. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Op 40 plekken op dit moment. Op de A15 richting Gorkum bijvoorbeeld. Een kwartier vertraging tussen Papendrecht en Gorkum. Op de A20 Hoek van Holland Gouda sta je tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel een half uur stil, omdat er allerlei rommel op de weg ligt. En op de A27 heb je een kwartier file tussen Hagestein en Noorderloos.
18: Oké, nou super vervelend. En zorg ervoor dat je veilig thuis komt, hè, want wij blijven lekker bij je. Deze hele file. We gaan zo muziek draaien van Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Die heb ik voor je uitgezocht. En in Stavros Disco zit Alicia Bridges. And I love the nightlife. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten. En ik heb ook cabaret van René van Meurs. Dat is leuk.
21: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
22: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
21: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
23: We worden wel wereldkampioen.
24: Ja, tuurlijk.
21: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
26: Stem nu op radioteam.nl voor de 80s en 90s top 1500.
18: Ja.

minuten na 4. Het is een hele bijzondere dag vandaag. Het is de 11e. Het stond al rood gearseerd in mijn agenda. Want mijn zoon die kreeg vandaag zijn eindexamenuitslag. Helaas is hij heeft het net niet gered. Hij heeft nog een herexamen, dus hij heeft nog de mogelijkheid. En dat zal wel moeten, want hij gaat op vakantie. We hebben al geboekt, dus hij moet wel slagen. Ja, dat zou heel vervelend zijn als dat niet.

0: besluiten om naar huis toe te gaan. Nou, het hoeft niet hoor. Ja, er zijn al wat files, maar de dag hebben we nog niet officieel afgesloten. Dat gaan we zo direct doen. En ik heb even een kleine dienstmededeling voor vakantiegangers die naar het Italiaanse eiland Sardinië gaan deze zomer. Ja, neem extra zonnebrand mee. Het liefst zoveel mogelijk. Als je van plan was om op het strand Punta Molentes te gaan zitten. Ja, niet alleen geldt er sinds kort een toegangsprijs van 10 euro per persoon. Maar je mag, als je tussen de 10 en 65 jaar bent, ook geen parasol meenemen dit jaar. Het is veel te druk op dat strand en een parasol neemt dus te veel ruimte in. En dat je vervolgens levend verbrandt in de brandende Italiaanse zon, nou, dat is gewoon jouw probleem en daarom moet je zonnebrand meenemen. Alleen kleine kinderen en ouderen mogen van de schaduw genieten. Nou krijgt deze maatregel flinke kritiek, maar het lijkt gewoon door te gaan. Je zult dus een andere manier moeten vinden om aan schaduw te komen. Bijvoorbeeld een goede buurvrouw uitkiezen op het strand, bijvoorbeeld.
1: En op dag 1 van die vakantie zegt mijn vriendin tegen mij: zullen wij vandaag lekker een dagje naar het strand? Ben ik eindelijk geïnstalleerd op dat bedje, begint ze tegen me te wauwelen. Ja, nou, niet meteen kijken hoor, maar heb je die vrouw op dat bedje naast jou gezien met die onwijze neptieten? Moet ik helemaal Pierre Bokma gouden kalfachtig?
2: Nee, heb ik niet gezien.
1: Tuurlijk heb ik die vrouw gezien. Die tieten verzorgen 80% van mijn schaduw.
3: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: C.S. Lewis heeft heel veel boeken geschreven. In een van de boeken kwam het begrip Sixpence None the Richer. En daar is de naam van overgenomen. En Kiss Me was een grote hit van deze band. Sixpence None the Richer uit 1999. En daarvoor Staverman's Disco en Alicia Bridges. En I Love the Nightlife. Ja, het is een bijzondere dag toch vandaag, Martijn?
1: Ja, het is de dag waarop veel tieners de uitslag van de examens krijgen. Ja, brings back memories. Ja, en bij Radio 10 hebben ze iets leuks bedacht. Je krijgt de kans om je kind, je kleinkind, je buurjongen, je buurnichtje of ja, wat dan ook, op de landelijke radio te feliciteren. Dus je kunt je felicitaties sturen, het liefst via een audio-appje natuurlijk, via de Radio 10-app. En misschien is die dan zometeen wel te horen.
0: En vooral dat buurnichtje, dat lijkt me heel gezellig als die een felicitatie krijgt. Ja, hartstikke leuk, maar onder de inzendingen floten we ook nog een geweldig Greets-pakket. Een Greets-geslaagd pakket, waarde van €150. Dus stuur nu jouw geslaagd wens in en misschien kom je niet met lege handen op het examenfeestje. En dit

0: info op radio10.nl.
1: Hoera! Een diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld, is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
2: Greet. Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Hallo.
12: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Nu mega

0: die jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht regenachtig, graadje of 12. Morgen, vooral in de oostelijke helft van het land, regen bij temperaturen van 16 tot 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A4, daar heb je tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid 20 minuten vertraging door een ongeluk. Door dat ongeluk op de A4 loopt het ook vast op de A5. Tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek heb je 3 kwartier vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar sta je tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel een uur stil, omdat er een vrachtwagen met aardappels is gekanteld.
2: Oh!
3: Ja, dan ligt de hele weg bezaaid met aardappels. Niet handig. Ze zijn nog wel een uur bezig om dat op te ruimen. Ja. 2 rijstroken zijn al dicht. En je staat dus een uur in de file.
2: Je hebt wel meteen puree. Dat is wel lekker, toch? Als je er overheen rijdt. Leuk. Ja. Ja, dat is, nou, ja, is een beetje het vervelende met het handige combineren. Maar goed. Nou, heel veel sterkte daar. Als je er iets mee te maken hebt, we gaan zo muziek draaien van de Pet Shop Boys. Lady Gaga en Bruno Mars heb ik ook voor je klaar liggen. Maar eerst, omdat het alweer 5:02 is. Het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
4: Goedemiddag Gijs. Bij het ongeluk in Vogelvaarde in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een automobilist reed ze aan op het fietspad naast de N290. De fietsers waren op zomerkamp. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De gemeente Zwolle schiet deze zomer het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Als daar te weinig slaapplekken zijn voor asielzoekers, dan kunnen ze in Zwolle terecht in een hotel. Er is daar elke nacht plek voor 50 mensen. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open, hebben ze de gemeente laten weten. Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
2: Oké. Okay. Maar ze mogen, en 's nachts dus ook? Of,
4: ja,
2: dus,
4: als je er al bekijkt, als je om 4 uur begint te borrelen, dan mag je gewoon blijven zitten.
2: Ja.
4: Of het mag van je vrouw, weet ik niet. Maar ja. Van de gemeente
2: ik weet ook
4: dus
2: niet
4: wel.
2: Of je de wedstrijd haalt dan ook. Hè,
4: dat denk ik ook niet.
2: Volgens mij is dat ook niet altijd goed. Maar goed.
4: Ja, we hadden het over Gijs. Het is een spannende dag vandaag.
2: Ja, maar er komen zoveel appjes binnen.
4: Ja, dat
2: nu.
4: Snap ik.
2: Niet normaal.
4: Ja, al die pubers en hun ouders die in de zenuwen zitten vanwege de examenuitslag. Ja. Worden veel nagels gebeten waarschijnlijk. Want ja. Elke keer als de telefoon gaat, dan denk je dat het de docent is met uitslag.
2: Ja.
4: Nou, je hebt natuurlijk sympathieke docenten die meteen tot de kern komen.
5: Ik denk dat ik niet een hele verrassende boodschap moet gaan komen nu. Je hebt helaas gezakt, schat.
6: Ja, dacht ik al. Leven is geen ponykamp.
4: Nee, ook wel waar.
2: Ah, ja.
4: Maar dus, ja, je hebt ook van die docenten die je dan heel lang in spanning houden.
7: Goedemiddag, Isar.
8: Joshua was laatste gebeld.
7: Dat heeft natuurlijk ook wel een reden,
8: hè? Ja, ik ben gezakt natuurlijk, hè.
7: Dat denk je wel, toch?
8: Ja,
7: tuurlijk. Ja. Hé, Isar. Ik kan jou feliciteren, jongen. Je bent gewoon geslaagd.
4: Ja, het is toch misdadig?
2: Lijkt wel alsof hij een tv-programma presenteert.
4: Ja, ja, hallo, leuk.
2: Alsof de uitslag van The Voice. Dat rollercoaster ook zo lang.
4: Emoties, dit kan toch niet? Nou, en dan heb je nog de echte sadisten natuurlijk.
9: Ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws.
10: De hele klas heeft een antwoorden.
4: Maar ja, Gijs, we zeiden het al, als je nu niet slaagt...
2: Het is wel heel grappig als iemand zo belt. Ja.
4: Ja, die ken ik wel. Weet je, je kan altijd nog een herdoen, tenminste vaak. Of ja, je doet het volgend jaar. Mocht iemand in je omgeving nou wel geslaagd zijn... Mm-hmm. Dan is dit dus je kans om diegene op de radio te feliciteren.
2: Zeker.
4: Stuur je felicitatie het liefst in een audio-appje via de Radio 10-app. En misschien is die felicitatie over een paar minuten wel te horen.
2: Ja, die audio-appjes, precies, die zijn even belangrijk. Want die kunnen we dan laten horen. Ja. En onder die audio-appjes, of onder alle appjes die wij binnenkrijgen... floten wij ook een Greets geslaagd pakket ter waarde van €150. En er zitten echt heel veel leuke dingen in. Er zit ook een drankpakket zit erin. En als je nou onder de 18 bent, is het 0.0. Dus dat is wel lekker.
4: Goed.
2: Ja, goed hè? Ja.

0: Ik weet nog, een paar jaar geleden, toen zei ik nog op de radio ergens, bij welk radiostation weet ik niet precies meer, maar waar is Bruno Mars gebleven?
1: Ja.
0: Waar is die? Want hij had er zo lang niks mee gedaan. Nou, dan brengt hij toch een single uit met Lady

0: eindexamenleerlingen te horen hebben gekregen of zij geslaagd zijn. Nou, zijn er meer mensen geslaagd dan gezakt? Dat weet ik
1: dus ja, dat sowieso.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, mijn zoon die heeft het net even nog niet gehaald. Zijn mantra is...
2: Vooral doorgaan.
0: Precies, vooral doorgaan. Zoveel mogelijk blijven leren. Hij mag een herexamen doen. Dus hij is nog even niet geslaagd.
1: Maar dat is een goed teken. Want heel dat veel is een heel goed teken. Ook van, ja, sorry, dat heeft helemaal geen zin. Dus,
0: zeker. Hè? Ja, want sommige mensen, dan moet hij gewoon een jaar overdoen. En tenminste, ze zijn nu op school. Het kan zijn dat het nog iets anders wordt. Oeh. Maar dat hoor ik dan zo direct al. Goed, ik riep net op om jouw geslaagd felicitatie in te sturen. Dat kan via de Radio 10-app. Nou, dat hebben we geweten, hoor. Jeetje, de hele appbox die stroomt over. Een kleine greep. Senja is vandaag geslaagd voor haar VMBO-examen. Haar vader Jacco wil haar feliciteren. Hij is super trots op haar. Want het was echt een zware periode. Maar het is toch gelukt. Nou, van harte gefeliciteerd. Wiebo Pietersen die stuurde ook een audio-appje.
3: Goedemiddag, Gijs. Met Wiebo Pietersen.
0: Hallo, Wiebo.
3: Ik wilde mijn nichtje Marlou Tenijenhuis feliciteren met haar VWO-diploma. Geweldig gedaan.
0: Nou,
3: van harte gefeliciteerd.
0: Nou, hartstikke goed. Ik hoor een zeer trotse Wiebo. En ook een mega trotse Wilma. Die appte het volgende.
4: Hallo allemaal. Hallo. Ik wil heel graag Len Vermaren feliciteren. Zij is geslaagd voor het MBO3-diploma Zorg en Welzijn. En ze gaat gewoon door naar niveau 4. Wat een topper is dat.
0: Nou.
4: Apen trots op jou, lieve Len.
0: Nou, wat heerlijk, ja. Nou, ze begint bijna te huilen, hoor je dat?
1: Ja, ik ook. Ze is hartstikke lief.
0: Ja, nee, maar dat is super lief. Moeder Daisy is ook heel blij.
5: Lieve Brian, van harte gefeliciteerd met je MAVO-diploma. Mama is super trots op jou. Van harte gefeliciteerd.
0: Nou.
6: Gefeliciteerd, broer.
0: Oh, wat lief. Oh. Oh, wat, nou ja, dit krijg je dus bij heel veel mensen natuurlijk. En wij dachten, we vinden het ook leuk om op de radio te doen. Hanneke wil haar kleinzoon, Jay Achterberg, uit Montfoort feliciteren. Er waren nog veel meer mensen die allerlei dingetjes appten. Ik heb ook even iemand teruggeappt. Nou, dan wel gebeld. Oma Elma. Dag oma Elma, goedemiddag.
7: Hoi, je spreekt met Elma.
0: Dag Elma, goedemiddag. Je spreekt met Gijs en Martijn. En de hele middag, Bloem.
8: Hallo.
0: Hallo, waar zitten
7: we?
0: Hi, je bent live op de radio nu op dit moment, Elma.
7: Oh, wat leuk.
0: Ja, wat leuk.
7: Ik ben zo blij. Ja. We hebben twee geslaagden.
0: Je hebt twee geslaagden zelfs.
7: Ja, mijn kleindochter Evie, of onze kleindochter Evie en haar vriend
0: en
7: Pino,
0: jouw vriend, ja?
7: Die is ook geslaagd.
0: Die is ook geslaagd?
7: Ja.
0: Nou, wat een ontzettend fijn nieuws. Ik heb nog veel beter nieuws. Jij weet ook het Greets examenpakket te waarde van 150 euro.
7: Zo, geweldig.
0: Dat is leuk,
7: helemaal top.
0: Nou, had je niet verwacht, toch?
7: Super, nee.
0: Elma, kun je aan mij vragen, maar Gijs, wat zit daarin dan?
7: Ik denk van Greets allerlei cadeautjes en chocolaatjes en kaarten.
0: Nee. Elma, je moet even aan mij vragen. Zeg Gijs, wat zit daarin dan?
7: Hey Gijs, wat zit er allemaal in?
0: Nou, wat leuk dat je dat vraagt, Elma. Ik zal het even vertellen. Er zit een Termen zendpakket in, een geslaagd ballon, een Tony Chocoloni proeverijtje, een snoeppot van 1 kilo, een borrelpakket van 0,0% bij mensen onder 18 jaar.
7: Geweldig.
0: Een boeket met bloemen en een Excel geslaagd kaart en nog veel meer.
1: Wauw.
7: Oh, helemaal top.
0: Gefeliciteerd, Elma.
7: Dat vind ik leuk.

0: Black Eyed Peas. I've got a feeling dat iedereen wel gebeld is, toch, vandaag, voor het eindexamen.
1: Nou, ik ben heel laat gebeld, maar toen was ik ook in eerste instantie gezakt. Dus,
0: ja? Heb jij ook een herexamen gehad, of niet?
1: Ja, don't mention the war. Ja,
0: ik heb het ook namelijk gehad.
1: Serieus?
0: Ja, ik heb ook een herexamen gehad. Dus,
1: maar ik heb uiteindelijk een diploma

0: aangepakt die 3 mensen heeft doodgereden. Mm. En een Nederlandse zangeres heeft een gouden award gekregen voor 10 miljoen streams voor een heel oud nummer.
1: Okay.
0: Je raadt nooit welk nummer dat is, echt niet.
1: Oké, nou dat hoor je zo.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
8: Boost yourself.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
12: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
0: Goedemiddag Gijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en 1 volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Die waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de 2e begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij dat ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu in heel Nederland opgeheven. Door die maatregel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel kan worden geschrapt. En de Nederlandse zangeres heeft van Spotify een gouden award gekregen vanwege 10 miljoen streams.
18: Wauw.
0: 10 miljoen, dat is echt heel veel voor een nummer uit 1976... dat populairder is dan ooit. En het is natuurlijk...
18: Willeke Alberti.
0: Nee,
18: oh.
0: Het is deze.
19: Ik krijg een heel apart gevoel.
0: Ja.
18: Oh, wat leuk.
0: En het bijzondere is, ja, je weet het, in 76 stond ze wekenlang in de top 40.
18: Ja.
0: Maar dat werd helemaal geen gouden status. Want in die tijd moest je daarvoor 100.000 singles verkopen.
18: Ja.
0: Maar ja, zegt ze, ik heb meegedaan aan Expeditie Robinson. En daardoor is het nummer herontdekt. En het is nooit meer weg geweest. Voor die tijd was een ander nummer favoriet bij jongeren. En ook bij mij. En dat is natuurlijk...
18: Geen idee.
0: Oeren, neuken, nooit meer werken.
18: Oh, van Corrie Konings. Ja, nee,
0: dat is van Corrie Konings.
18: Dat kwam uit Turbo, toch?
0: Ja, precies. Ja. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht gaat het lange tijd regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen is het regenachtig en fris. 14 tot 17 graden.
18: Ik vind dat Corrie Konings een keertje gewoon een vrijdagmiddagborrel bij.
0: Oh, dat zou leuk zijn.
18: We moeten haar gewoon een keer uitnodigen.
0: Volgens mij zijn we als enige enthousiast, maar het lijkt mij heel leuk.
18: Nee, ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus ja, nee, dat gaan we gewoon doen. Oké, gaan we meteen even naar Robin. Kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Nou, het is vrijdag en het gaat zo regenen. Dus ik denk het er haast wel. En heel veel aardappelen op de weg. Nou, je kent het wel. Goedemiddag.
20: Goedemiddag Gijs. Op deze donderdagmiddag is het...
18: Donderdagmiddag, pardon. Sorry.
20: Is het relatief druk. 411 kilometer totaal. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A15 richting Gorkum 3 kwartier tussen Knopend Vaanplein en Hendrik Ido Ambacht. En op de A20, daar hebben we een uur vertraging door die aardappelen die Gijs net al noemde.
18: Ja.
20: Een vrachtwagen is aardappelen verloren en daardoor ben je een uur lang onderweg tussen Rotterdam Noord en Nieuwerkerk aan de IJssel.
18: Oké, okay. Nou heel veel sterkte daarmee. En ga er nou niet expres overheen rijden, dat zou ik dan wel doen. Maar ik zou je altijd willen adviseren om dat niet te doen. Nog steeds donderdag, het is 11 juni 2026 en we gaan zo lekker jouw werkdonderdag afsluiten. Dat doen we met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.
21: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
22: Het is spektakel.
21: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
23: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige. Deze borrelkazen.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creeds.
25: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.

Kijk, stel dat jouw zoon of dochter of neefje of nichtje misschien geslaagd is en je wil wat eerder naar huis, nou dan kan dat. Maar het is 4:05 en dan mag het even vandaag. Zeker, als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

de wedstrijd winnen, statistisch gezien, 5 keer groter. Nou, daar klopt geen hele bal van, maar voetbal, data-analyst Bart Vrouws, die weet daarentegen precies wanneer de kans het grootst is om te winnen. En ik bel hem zo.

met z'n allen. Steeds meer plekken in het land zijn oranje vlaggetjes te zien in allerlei straten. En dat is niet zo gek. We gaan het zo even hebben over statistisch het WK voetbal.

0: Ik had vroeger een geweldige stoere broer. Ik heb nog steeds een hele stoere broer, maar die woont nu in Oostenrijk met zijn vrouw. Maar ik had vroeger een broer en mijn andere broer is overleden. Maar die was zo stoer en die ging de kroeg in. En die ging naar het Mikkeri Theater. En die ging naar Flora Palace. En die ging naar de IT. En alles deed hij. En hij hield ook van Spandau Ballet. Snap je een beetje dat...
1: Ik snap het.
0: Er moest dus blijkbaar een soort balans qua muziek in zijn leven zijn. Spandau Ballet, ook ten nagedachtenis van Remco natuurlijk. True, hoor je uit 1983. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, premier Jetten heeft gereageerd op dat dodelijke ongeluk in Zeeland. Mm. En er is nieuws over deze Nederlandse artiest. Ja.
0: Is dat Orgel Joker?
1: Dit is Orgel Joker. Die begint op haar 76ste nog even een internationale carrière. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: Oh, wat spannend.
2: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk...

0: info. Radioteam.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Wat
3: een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
19: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het een beetje regenachtig. Graadje of 12. Morgen vooral in het oosten of de oostelijke helft regen. Temperaturen van 16 tot 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Op 100 plekken op de A4 richting Rotterdam is het op meerdere stukken druk. Tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid heb je een half uur vertraging. En verderop tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein nog eens een half uur. En op de A20, daar sta je in de file door aardappels die op de weg zijn beland. Daar sta je een uur stil tussen knooppunt Kleinpolderplein en Nieuwerkerk aan de IJssel. Maar het wordt wel verwacht dat zo om en nabij nu, 17:30, de weg weer vrij kan worden.
19: Ik wil net zeggen, zijn die dingen nog niet weg?
20: Nee, ja.

0: allerbelangrijkste. Terwijl wij zitten over rustig te praten omdat de aardappels op de weg liggen. Nou, wij blijven in ieder geval deze file lekker bij je. Maar eerst hebben we het nieuws voor je. Het is 1:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Premier Jetten noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 4 doden, 4 mensen raakten zwaar gewond.
0: Vreselijk.
1: Ja, op het terras van een snackbar in Tilburg is iemand neergeschoten. Volgens Omroep Brabant is hij in zijn been geraakt. De schutter is nog op de vlucht. De man zou samen met zijn zoon op het terras hebben gezeten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En de oppakplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Het was de laatste plek in Nederland waar die maatregel nog gold. Mm-hmm. Deskundigen zeggen dat de kans op vogelgriep nog erg klein is.
0: Oh, okay.
1: Dus daarom kan het worden geschrapt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat ook weer afgevinkt.
1: Ja, Gijs, jij wist het al. Hè? Vandaag begint het WK voetbal.
0: Zeker.
1: En met een B

0: muziekcultuur.
1: Ja, er is er maar één.
0: Joke Meijer.
1: Zeker.
0: Beter bekend als Orgel Joke. Wel spannend, want we weten nog niet of ze ook echt kan optreden op dat WK. Want ze is gestruikeld op het balkon. Zo je altijd zien, haar elleboog is stuk.
1: Wat?
0: Ja, ik heb haar vanmiddag maar even gebeld. Ze vindt het zelf ook een absurd verhaal.
2: Ja, toen mijn zoon dat mailtje binnenkreeg, toen zei die ma, ik heb nu zo'n bizar mailtje binnen van de Viva, maar ik ben bang dat het gewoon een grapje is.
0: Ja, maar weet u wel zeker dat het geen phishing is? Het is niet een Saoedische prins of zo?
2: Nee, hij heeft echt een meeting gehad met iemand van de Viva.
0: Ja, en waar gaat u dan optreden als het doorgaat?
2: Ja, ik moet 4 minuten vooraf van de wedstrijd en in de pauze 4 minuten. Maar ja, we hopen dat het sowieso door kan gaan dat ze door zijn ten eerste. Maar ook, ik ben dinsdag gevallen en ik zit nu in een druk verband. En ik mag volgende week woensdag er pas af.
1: Oh.
2: En dan moet ik kijken of ik in staat ben om te kunnen spelen überhaupt.
0: Ja, heb je er zin in eigenlijk?
2: Ja, in het begin zei ik, dat ga ik niet doen. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik vind het vliegen enger dan dat ik daar moet spelen.
0: Want bent u ooit zo ver van huis geweest?
2: Nee, nooit. En mijn kinderen kunnen niet mee. Dus er gaat wel iemand met me mee. Want hij heeft wel gezorgd dat er iemand meegaat en een geluidsman natuurlijk.
0: Ja, dat was een alcoholic van Liquido. Dat was uw internationale doorbraak. Dat is deze. Ja, gaat u die ook spelen daar?
2: Ja, dat zal ik wel zien, want daar hebben ze me gezien door dat narcotic.
0: En welk nummer wordt het nog meer?
2: Ja, een beetje Hollandse meezinger. Ik denk Van Hazes misschien. Hè?
0: Ja, en nou heeft Dries Roelvink vanwege zijn doorbraak een internationale naam, hè? Dries Roelfinch. Wordt het niet tijd voor Organ Joke?
2: Blijf gewoon Orgel Joke. Het wordt geen Orgel Joke, nee.
0: Nee, nou, Joke was dus eigenlijk gevraagd voor de poolfase.
1: Wel leuk hoor, wel leuk als ze het gaat doen. Ik zou het wel heel jammer vinden als ze het niet durft vanwege het vliegen. Dat
0: nee, maar ze gaat het doen, zegt ze. Maar ja, okay. Ze was dus gevraagd voor de poolfase. Dan zou ze sowieso doen, maar ze herstelt dus nog van die elleboogbreuken.
1: Ja.
0: En als Nederland dan niet meer in de race is, dan gaat het hele feest niet door. Dus ze moet snel herstellen.
1: Ja.
0: En dan heeft ze dus voor niks ook voor het eerst van haar leven een paspoort geregeld.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Heerlijk.
1: Ja, wat heerlijk.

0: reken ik het ook goed. Electric Light Orchestra, daar staat ILO voor. En Don't Bring Me Down. En we gaan het weer doen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En gisteren hadden wij al twee mensen waar ik mee mocht spelen. Vandaag mag ik dat ook doen met Geke en haar man Bas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, wat fijn. Ik doe met jou zaken, Geke.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Je was bezig met het diner. Bloemkool met kroketburgers.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, ik hoor heerlijk op de achtergrond. Ja, dat klinkt hartstikke lekker.
2: Ja. Ja, klopt. En mijn jongste dochter die vindt het altijd fantastisch lekker. Dus dat is oké. Okay.
0: Ja, we hadden het net over Rusty. Dat zou er ook heel goed bij passen, toch?
2: Ja, nou, toevallig zitten er een soort van aardappelwafeltjes bij.
0: Dat klopt. Wat heerlijk. Water loopt me in de mond. Het duurt nog even, maar dan kunnen we straks ook gaan eten. Ja, jij ook, Bas. Heel goed. Geke en Bas, jullie komen uit Al van der Rijn. Geke, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Wat is de hoogste notering van Madonna in de top 4000? Is dat Borderline of Like a Prayer?
2: Borderline.
0: Borderline, die staat op nummer 19. Nou, heel goed. Jullie krijgen 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, past dan. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als je het wel weet, dan moet je het zo snel mogelijk roepen. En dan hoor je ook meteen het volgende fragment. Als je dat fragment hoort doorlopen, ondanks dat je iets gezegd hebt, dan weet je dat het fout is. Snap je?
2: Oké.
0: En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen over artiesten te herkennen, dan heb je €100 te pakken. Dan hebben jullie €100 te pakken.
2: En dus we hebben hier om dat te juichen zonder geluid.
0: Ja, maar dat ga je vanavond niet gebruiken natuurlijk. Want je hebt bloemkool en kroketburgers. En aardappelwafeltjes. Ja. Oké, nou, zullen we het gaan doen?
2: Yes, let's go.
0: Ja, oké. Hebben jullie zin in? Ja, toch?
2: Ja.
0: Oké, nou, ik voel geen enkele zenuwen. We gaan gewoon lekker beginnen. Dit is fragment nummer 1.
2: Borderline.
0: Hoppakee, dat heb je ook gegeven naar ons Madonna. Hier is nummer 2.
2: Michael Jackson.
0: Nou, Bas, je hoeft niet meer mee te doen, hoor. Geke, die heeft het keurig in de hand. Helemaal niks aan de hand. Hier is de derde.
2: Ademloos
0: wil
2: die nacht.
0: Ja, heel goed. Van Helene Fischer, die nog niet zo lang geleden in Nederland was. Ik heb er nog één.
3: Supertramp.
0: Pas. Oh.
3: Jump.
0: Ja, het is Jump. Ja, dat is waar. Maar het is niet van Supertramp, het is van Van Halen. Yeah.
2: Yes,
0: ja, dat is hem. Oké, niks aan de hand. Ik heb er nog één.
4: Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niet.
2: Kijk mij eens aan. Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis, ja. En André Hazes die deed het al eerder. Maar dit was een eerbetoon ook aan André Hazes. Geef mij nu je angst, Guus Meeuwis. Heel goed, jullie hebben er 4. Je moet er nog 6. Jullie hebben nog 24 seconden over. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar ik mag dat niet te hard zeggen. Want anders dan ben ik het aan jinxen natuurlijk.
2: Nee, daarom. Oké,
0: we hebben er nog één.
2: Kylie Minogue.
0: Hoppakee, can't get you out of my head. En hier is weer een nieuw fragment.
2: Oh, Bruce Springsteen.
0: Ja, Bruce. Precies. Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk is dat Bruce Springsteen. The Boss himself en Born to Run. En dit is het volgende fragment. Hey,
2: sister. Pas.
0: Ja. Je had kunnen zeggen, wat zou het tegenovergestelde van sister zijn? Dat is brother. En het is hey, brother. Ja, van Avicii. Oké, ik heb er nog één.
2: Purple Rain
0: van Prince. Heel goed. 7 geraden, 3 moeten jullie er nog. 13 seconden heb je nog over. Het wordt spannend. Hier is de volgende.
5: Bluff.
0: Hoppakee. Ja, je wil het winnen, hè, Geke?
2: Ja,
0: hoor ik aan je.
2: Ja, maar ik luister echt altijd naar jou als ik op de fiets zit naar huis. En dan kom ik er nooit doorheen. Dus ik vind het supercool.
0: Ja, oké. Nou ja, je moet er nog 2. Dus verknal het niet, zou ik willen zeggen. Hier is er nog 1. Lionel Richie, heel goed. Oh, daar hebben jullie wel even lang mee zitten wachten. Daar heb je wat seconden mee verspeeld. Maar dat maakt niet uit, je moet er nog maar 1. Je hebt nog 7 seconden over. En deze ga je vast herkennen.
6: 1, 2, 3, boom.
3: James Brown.
0: Yes. Ik denk, nou, het kan me toch niet voorstellen dat je James Brown niet herkent. Maar Sex Machine, was zo onmiskenbaar. Van harte gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel.
0: Ja, dan kun je nu op de fiets zitten en dan kun je met een gerust hart terugdenken aan... zo ja, ik had hem wel. Ik had hem wel. Misschien moeten we daar een keer een t-shirt voor maken. Ik heb meegedaan met Gijs en ik had hem wel. Je krijgt in ieder geval 100 euro aan thuisbezorgd. Goed, dat komt zo snel mogelijk naar jullie toe. En eet smakelijk, hè, vanavond.
2: Ja, dankjewel. Super, dankjewel.

0: En dat hoor je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel, Gijs op 10. We hebben straks natuurlijk weer een mogelijkheid voor jouw vergeet me nietje. Dat ga ik vanzelf wel weer eventjes oproepen. Dus denk er alvast maar even over na. En wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Ja, er wordt gezocht naar getuigen van dat dodelijk ongeluk in Zeeland. Mm-hmm. En heb je een caravan, een camper of een vouwwagen, dan zou ik sowieso even blijven luisteren.
0: Die heb ik allemaal niet.
1: Ik denk toch dat het zin heeft om te luisteren.
0: Oh, oké, heel goed. En dit doe je ook gewoon, hoor.
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja, best leuk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
10: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ja, goedenavond. Het is inmiddels 1 minuut na 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis, goedenavond.
7: Goedenavond, Gijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden, 4 mensen raakten zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of dat de bestuurder is. Een deel van het Pentagon in Washington is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijk gevaarlijke stof. In het Amerikaanse ministerie van Defensie is een probleem met de luchtkwaliteit ontdekt. Hulpdiensten onderzoeken nu wat er aan de hand is. Op beelden zijn mensen te zien in beschermende pakken en gasmaskers. De zilveren Nipkow-schijf voor het beste tv-programma gaat het jaar naar de documentaire-serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaalchinees 2023. Het gaat over de gevolgen van de adoptie. De Nipkow-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En een waarschuwing in het AD vandaag voor mensen die hun caravan, camper of vouwwagen weer uit de stalling halen.
6: Ja.
7: En voor het huis neerzetten. Want ja, schoonmaken of een beetje opruimen.
6: Tuurlijk.
7: Dat mag wel. Maar wat veel mensen niet weten, in de meeste gemeenten mag hij maximaal 3 dagen op de openbare weg staan.
6: Oh.
7: Anders zijn er te weinig parkeerplaatsen. Meestal krijg je een waarschuwing.
6: Moet je daar niet voor betalen dan?
7: Nee.
6: Hoeft dat niet?
7: Nee, het is net als een, hoe noem je ook alweer, zo'n loods die je neerzet om even wat troep in te gooien.
6: Oh.
7: Daar zitten, en in sommige gemeenten mag het,
6: zo'n afvalbak.
7: Zo'n afvalbak. Sommige gemeenten mag het zelfs maar 1 dag.
6: Mm.
7: Soms krijg je een waarschuwing, maar hij wordt sowieso op jouw kosten weggesleept. En die boetes die zijn flink, verschilt per gemeente. Sowieso een slecht idee om je caravan of camper lang op de oprit te laten staan. Want dan weten die dieven ook dat er binnenkort geen mensen thuis zijn. En bij een oud collega van ons, ik noem geen namen, is daardoor ooit het hele huis leeggeroofd.
6: Oh. En is die oud collega weer op vakantie? Of is die...
7: Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
6: Oh, serieus?
7: We hebben het nog over hem. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt het regenachtig en fris. Dan wordt het 14 tot 17 graden.
6: Heeft hij afscheid genomen van de radio nog niet zo lang geleden?
7: Ik sluit dat niet uit.
6: Oké.
2: Okay.
6: Nou, eens even kijken hoe het met de spits is. Robin van der Geer, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
8: Goedenavond. Op 55 plekken kom je in de file terecht. Op de A4 heb je 20 minuten file tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom-Zuid door een ongeluk. Op de A12 20 minuten tussen Driebergen en Woerden. En goed nieuws over de aardappelen op de A20 richting Hoek van Holland. Ze zijn allemaal weg. Weg is weer vrij, maar wel nog een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en knooppunt Ketelplein.
6: Oké, nou, de vertraging is vervelend, maar die lost ook.

0: Allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
3: Het is spektakel.
2: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creed.
5: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Maar dat vinden wij geen enkel probleem, want elke dag tussen 4 en 7 zorgen ervoor dat we lekker bij je op de achterbank zitten. We zijn allemaal een klein beetje snotterig. Kom niet te dicht bij de radio, want anders dan krijg je het misschien ook. Maar in ieder geval, wees welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondcrew. Oh. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. De avondcrew is een beetje uitgedund. Wij zijn ziek, maar wij zijn hier gewoon nog steeds in de studio. De rest is al naar huis toe gegaan, dat is ook een beetje gek. En kenners weten, de attractie van het Overijsselse Ossenzeil en omgeving is...
1: Huh? Ik kom daar vandaan, ik ken het niet.
0: Echt niet? Het kabouterpad.
1: Nee.
0: Kijk, sorry.
2: Okay, nou, Martijn is zelf een kabouter.

0: vandalen het pad gesloopt. Huis is vertrapt, kabouters onthoofd. Maar er is goed nieuws. Het kabouterpad is weer in ere hersteld. Ja, dankzij donaties en de leerlingen van een school uit de omgeving zijn de huisjes van het pad gerepareerd. En dat is goed nieuws ook voor Peter Pannekoek, de kabouter onder de cabaretiers. Zo mogen wij hem noemen, want dat noemt hij zichzelf ook. Kan hij eindelijk weer normaal naar het toilet? Want dat ging de afgelopen tijd wel een beetje lastig.
1: Sterker nog, er zijn ook heel veel wc's niet lengte-neutraal. Ik heb wel eens een urinoir en die is dan net te hoog. Dan moet ik zo springend. Of nog erger, ik moet de man naast me vragen of die me even wil optillen. Nou, dat is...

0: Listen, I lose control. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Het is Gijs op 10. Het is avond. Het is 19 minuten over 6. En het is tijd voor...
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, het vergeet me nietje. Moest je hoesten, Martijn? Was dat...

volgens jou niet vergeten worden? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus laat het mij eventjes weten. Het kan via de Radio 10-app. Je hoeft mij alleen maar een WhatsAppje te sturen en dan draai ik het zo met heel veel liefde voor je. Dus wat is jouw vergeven liedje? Laat me weten via de Radio 10-app en dan draai ik hem zo. En dat zal binnen nu en een half uur zijn. Maar eerst Tiffany en I Think We're Alone Now.

0: Ja, op een of andere manier mag je niet lachen als ik jou zie eten. Maar je hebt het zelf klaargemaakt. En op een of andere manier heb je er iets doorheen
1: het is
0: gedaan.
1: Het is wat... om een pies met pepertjes te eten op
0: ja,
1: de radio.
0: Dat moet je ook niet doen dan natuurlijk. Nee. Goed, je dacht dat je alleen was en dat was niet zo. Je hoorde wel Tiffany en I Think We're Alone Now. Nou, die vergepenietjes die komen alweer binnen hoor. Dat is wel heel fijn. En er zitten een aantal tussen waarvan je zegt... nou, die ben ik serieus ook vergeten. Welke dat zijn, dat hoor je zo. Maar eerst ga ik even aan Martijn vragen wat het nieuws is. Kun je dat nog uitbrengen?
1: Ja, hoor, dat
0: zit er zo in het nieuws.
1: Nou, er is nog veel onduidelijk over dat ernstig ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. En ja, het is natuurlijk mooi als je kind is geslaagd vandaag. Maar wat zeg je nou tegen je kind als het is gezakt? Zometeen de allerbeste tips.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
18: Goedemorgen.
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten.
5: Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
22: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleeft.
18: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
23: Worden wel wereldkampioen.
24: Ja, tuurlijk.
18: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
25: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
0: Ja, goedenavond. Bijna 6:30 vanavond en vannacht regenachtig bij een graadje of 12. Morgen vooral in het oostelijke

0: Nog op 22 plekken, goed voor 97 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos nog een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag 20 minuten tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn. En op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten tussen Moergestel en Knoopend Batadorp.
1: Oké, nou, heel vervelend. We kunnen straks nog wel even een spelletje spelen. En dat doen we met Lex, de crypto-knijter Knoepert. Dat was een spel waar wij vroeger best wel goed in waren. Dat was alweer een tijdje geleden. Maar de luisteraar die wordt steeds beter op een of andere manier. Ja, er zijn cryptische omschrijvingen. Die zijn ook steeds beter. Nou, ik ben benieuwd wat hij vandaag bedacht heeft. Maar dat horen we zo. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Het is nog steeds onduidelijk hoe het ernstige verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen kon gebeuren. Een auto raakte daar een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. Twee kinderen en een begeleider kwamen om het leven. Vier kinderen raakten zwaar gewond. In Tilburg is een man neergeschoten, meldt Omroep Brabant. Hij zat met zijn zoon op het terras bij een snackbar toen hij in zijn been werd geraakt. De schutter is op de vlucht geslagen. Oranje is ook vandaag zonder keeper Bart Verbrugge begonnen aan de training in Kansas City. Hij raakte in het duel met Oezbekistan geblesseerd. Toch gaat bondscoach Koeman ervan uit dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt.
1: Oké, wat denk jij ervan? Japan, Nederland.
2: Ja, jij zegt 2-1.
1: Ik zeg 2-1.

0: verstand van hebben. Nederland. Ik win altijd elke pool, dus ik volg jou gewoon helemaal.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, waarom heb ik er geen verstand van? Ik heb net vanmiddag heb ik een heel scorebord. Nee, dat was geen scorebord, dat was een voetbalveld. En ik moest daar de spelers...
0: Zo'n grote kenner ben je dat je geen verschil weet tussen een voetbalveld.
1: Nou, het voetbalveld, dat hing een beetje losvast aan een... ik weet niet, een soort standaard of zo. Maar het leek wel de positie waarin zich het Nederlands elftal zich bevindt. Beetje krakkemikkig of zo, op een of andere manier. Maar goed, ik heb dus mijn opstelling heb ik gemaakt. En dat kun je binnenkort zien.
0: Kun je nog eens lachen, ja precies.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Gijs, het zal je niet ontgaan zijn. Vandaag werden de uitslagen van de eindexamens bekend.
1: Zeker.
0: Was natuurlijk de vraag of de vlag uit kon of niet.
1: De vlag kan bij ons bijna
0: nog niet uit.
1: Nog niet uit. Bijna wel.
0: Nou, jouw zoon was een van de 180.000 kinderen die vanmiddag moesten wachten totdat ze werden gebeld.
1: Mm-hmm.
0: Sommigen hadden het trouwens vanmorgen al gehoord.
1: Ja.
0: Ja, wat zeg je nou als iemand is gezakt? Nou, daar heb jij ervaring mee, net als ik. In eerste instantie, toch? Wat had jij dan graag willen horen van je ouders?
1: Nou, het is mij. Wil je echt horen wat mijn vader tegen mij zei?
0: Ja,
1: dat heb ik toch gezegd. Je had wat beter je best moeten doen.
2: Oh,
1: dat heeft mijn vader gezegd.
0: Dit is toch, ben jij in één keer geslaagd, Robin?
2: Ja, ik vind het zo slecht dat jullie niet in één keer zijn geslaagd.
0: Ja, hoor.
2: Eén keer geslaagd voor mijn eindexamen, voor mijn rijbewijs. Echt theorie-examen.
1: Maar je hoest net zoals wij nu hoesten.
2: Ja, dat maakt
1: helemaal niet uit.
0: Goed, laat ik je even tips geven. Pak even een pen en papier, Gijs. Want in de Telegraaf komt een pedagoog met tips. Je kunt zeggen...
1: Ja.
0: Ik vind het rot voor je, maar wat vind je er nou zelf van? Ben je teleurgesteld, ben je verdrietig, had je het anders verwacht?
1: Ja.
0: En dan kunnen ze zelf zeggen, want dan weten ze ook wel... ik had beter mijn best moeten doen, of ik had mijn dag niet.
1: Nee, Milan die zegt, ik kan er toch niks anders aan. Ik kan het niet veranderen.
0: Nou, dan heeft hij een goed punt. Je moet
1: dat vond ik ook.
0: Niet zomaar overheen stappen, want ze mogen zich best even rot voelen. En wat
1: zeker.
0: Je dus niet moet zeggen, zeg ik maar even postuum tegen je vader...
1: Ja.
0: Ik heb je toch gewaarschuwd, ga eens aan het werk, anders red je niet. Of
1: anders...
0: je voelt je wel schuldig, hoop ik.
1: Ja, zeggen mensen dat ook? Je voelt je wel schuldig, hoop ik.
0: Blijft de rest van het leven in je hoofd spoken. Je bent echt niet het enige bij wie dat zo is. Zakken voelt voor sommige ouders als een persoonlijke nederlaag. Die hebben dan het gevoel dat ze zelf hebben gefaald.
1: Mm.
0: Maar dat moet je dus, Gijs, niet op je kind projecteren.
1: Nee, maar ook, ik vind het geen nederlaag. Ik had het hem heel erg gegund als hij meteen in één keer geslaagd was. Maar,
0: had hij maar beter zijn best moeten doen. Ja, dat mag je niet zeggen.
1: Dat mag je niet zeggen.
0: Nou, heel belangrijk, als je kind is gezakt, haal sowieso een taart.
1: Waarom?
0: Je viert feest en je viert verdriet. De examens zijn voorbij, de uitslag is bekend. En ook dat is reden voor taart.
1: Ik ga een heel klein taart.

0: ongeveer een uurtje met de openingsceremonie. Maar er is dit jaar wel wat nieuws. Coldplay-zanger Chris Martin. Chris Martin, die altijd zo klinkt zoals wij nu klinken. Die kon ons namelijk vertellen dat zij de halftime show van de finale zullen verzorgen. Dat heeft iemand waarschijnlijk bedacht. Die Orange Baby. Het is de eerste keer dat er een optreden wordt gegeven tijdens de rust van een finale op een WK-voetbaltoernooi. Dat gebeurt al vele tientallen jaren bij de Super Bowl. Dat is de finale van het American Football seizoen. En dat is niet te verwarren met het soccer.
1: Het vergeet me nietje.
0: Want daar gaan wij natuurlijk naar kijken, naar het WK. Goed, we gaan even schakelen met Greet. Greet, goedenavond.
2: Hey guys, goedenavond.
0: Goedenavond, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Jij hebt een goed vergeten. Sorry, ik raak helemaal de tel.
2: Doe het opnieuw.
0: Ja, jij. Oké, we doen het even opnieuw. We gaan even schakelen met Greet. Greet, goedenavond.
2: Hey guys, goedenavond.
0: Hey, hallo Greet. Jij hebt een goed vergeetmenietje naar me toe gestuurd.
2: Dankjewel.
0: Ja, hoe kom je daar zo bij?
2: Nou, ik hou nogal van de Shaggy, zoals je misschien wel begrijpt.
0: Nou, dat had ik nog helemaal niet in de gaten, had ik dat.
2: Nee, je hoort een appel, hij zegt mijn man altijd. Nou, ik draai die zelf en dan druk dan altijd even bij het ontbijt. Dan zet ik de televisie aan.
0: Ja.
2: Op Gordon en vrouwtje, zorg eens. Mm-hmm. En dan ga ik Shaggy's draaien voor de hele dag.
0: Okay.
2: En met zo'n zelfdraaien setje.
0: Oh.
2: En mijn man zegt altijd, ah, daar zit de Breakfast Club weer. Shaggy's te draaien.
0: Ah, natuurlijk. En hoeveel, wat, heb jij zo'n apparaatje? Dan,
2: ja, zo'n klikding.
0: Zo'n klikding. Ja, dat had ik vroeger, had ik dat ook, ja.
2: Draai, klik.
0: Ja, precies. Klik. Ja, precies.
2: Draai, klik.
0: Maar het heeft wel effecten. Een beetje op je stembanden, heb ik het idee.
2: Nee, ik schreeuw gewoon veel op feestjes.
0: Oh, oké. Nou, ja. Dan weet ik waar dat van komt. Goed. Ja. Greet, The Breakfast Club. We moeten iets draaien van The Breakfast Club. Wist je dat Madonna daar ooit drummer is geweest?
2: Waar?
0: Ja.
2: Nou, ik rook drum.
0: Oh,
2: zo komt alles bij elkaar,
0: Gijs. Nou ja, dat vind ik ook geweldig. Dan komt alles gewoon lekker bij elkaar. Ik ga hem voor je draaien en het is een prachtig nummer. We zijn het gewoon helemaal vergeten. Het heet Ride on Track. En Greet, dankjewel. Je hoort hem nu op de radio.
2: Geweldig, Gijs. Dankjewel.

ochtends altijd lekker de sigaretjes aan het draaien. Draaien, klik. Draaien, klik. Ja, en dan zegt haar man, of in ieder geval de vriend, die zegt, daar zit ze weer, de Breakfast Club. En daarom wilde ze graag de Breakfast Club horen. Ze wist niet dat Madonna de drummer

0: geweldige vergeetmiddeltjes heb je deze week.
1: Ja, wel.
0: Eerlijk is eerlijk.
1: Nou, ja. Dat vind ik dus ook.
0: De muziek en de mensen die je aan de lijn hebt, het komt allemaal bij elkaar.
1: De Breakfast Club, die was jij ook vergeten.
0: Absoluut.
1: Toch? En ja. Right on Track, wat een goede plaat was dat
0: ook. En ik was vergeten dat er nog mensen gewoon lekker checkies draaien.
1: Ja, dat gebeurt
0: ook.
1: Dat is
0: ook ambacht, hè?
1: Dat deed ik vroeger ook, want dan kon ik... Dan, het zei mijn moeder, die zei van je mag 3 sigaretjes roken.
0: Oh ja.
1: Dat was heel vroeg, hoor.
2: Netjes?
1: Dat was toen zo. Maar toen draaide ik hele dunne checkies. En dan zei ik, ja, maar het is niet een hele sigaret natuurlijk. Dat is een halfje.
2: Mag dus
1: toen kon ik er 6 roken. Oh. Ja, zo.
0: Aan jouw stem, hoor je het niet?
1: Nee.
0: Begreep wel een beetje.
1: Ja, begreep wel.
0: Vond ik hoor. Nee, ik wil geen niet beledigen.
1: Ja, die schreeuwde heel hard tijdens festivals.
0: Oh, goed. Okay.
1: Ik vind dat wij een slechte week qua crypto's hebben.
0: Vind ik ook.
1: En zei hij lachend, terwijl hij hier tegenover mij zit. Zo van, ik ga die 4-0 volmaken. Maar dat zit er niet vandaag in. Je hebt weer een crypto-knijter knoepert voor ons gemaakt.
0: Ja.
1: En wij gaan proberen te raden welke plaat dat is. Dus, kom maar op.
0: Ik ga hem zo draaien en zo klinkt die cryptisch omschreven.
1: Oké.
0: Vel over been en dat met een bakker in de familie.
3: Vel als in met een V? Of
0: vel. Vel. Ja, vel.
3: Oh, vel.
0: Vel over been en dat met een bakker in de familie.
2: Baker Street?
1: Baker Street? Nee, Boney M. En Ma Baker.
0: Ja! Ja, meer dan. Ik wil zelfs 1,5 punt, wat zeg ik, 2 punten uitreiken voor deze. Heb je alsnog verloren. Dat is wel
2: iemand geslaagd.
0: Ja, ook geslaagd. Ja.
1: Eindelijk iemand geslaagd. Ja.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Creeds.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Egbert. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
13: De donderdageditie van Leven na 7 is aanstaande. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
14: Martijn Nijhuis, goedenavond.
15: Goedenavond Lex. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk, waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een snackbar zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie in Tilburg is naar de dader op zoek en roept getuigen op om zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is daarom weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht gaat het lange tijd regenen. Het koelt af naar maximaal 15 graden. Ook morgen is het regenachtig en fris. Niet warmer dan 14 of 17 graden dan.
14: Okay, Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten.
16: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
17: Het is spektakel.
16: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory. Heb jij hem al? De Radio 10 app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10-app. Download hem nu. Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

voor bij 10. Op weg naar die 80s en 90s top 1500. Heb je nou gestemd? Doe dat nou nog even. Ja, stembussen sluiten alweer bijna. Maandag gaan we los met die heerlijke lijst. Voor nu is het 11 over 7. In de Volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe leven na 7.

20. Gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het is de dag waarop het WK voetbal begint. Eindelijk lekker kijken naar Oezbekistan tegen Canada, Tsjechië tegen Zuid-Korea en Haiti tegen IJsland. Het is duidelijk, er bestaan geen kleintjes meer in het voetbal. Buiten het veld helaas wel, al dus mijn vrouw vandaag. De dag waarop Rijkswaterstaat onderhoud aan wegen in Nederland stop heeft gezet. Dat is niet grappig. Het geld is simpelweg op. Op de vraag waar dat geld voor die wegen dan is gebleven, was het persstatement vrij kort. Weg. En het was de dag waarop Amsterdamse rondvaartkapiteins en die rondvaartboten, weet je wel, de noodklok luiden. Omdat hun boten steeds vaker worden bekogeld met eieren. Door voorbijgangers op andere boten. We zouden rustig op het ei moeten varen en niet elke keer om een ei heen. Al dus een verontruste rondvaartbootkapitein. We gaan hem toch heen met deze wereld. Het is lachen, winnen, meezingen. Jouw avondshow, leven na zeven. Winnen doe je straks met de radioteam Paraplu. Maar eerst Lucy Silvers.

0: een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
1: Leven na 7.
0: Radio 10.
2: Jongens, dit gaat niet goed. Hoor je het? Computer heeft er geen zin in. Ik wilde Marco Borsato voor je draaien met Ik leef niet meer voor jou. Maar Marco die zei, doe het even lekker zelf. Nog een keer proberen? Nog een keer. Oh, daar is hij dan. Hè. Daar is hij dan. Het is voor hem ook weer even wennen. Radio 10, Marco Borsato. Leven na 7. Ik ga de computer een slinger geven.

0: Duurt even, maar dan heb je ook wat, hè? Marco Borsato en zijn hit. Nee, ik leef niet meer voor jou. Nou, score dan maar.
1: Hoor je hem?
2: Dan score je hem.
0: Ja, dat doe je met de Radio 10 paraplu. Want laten we eerlijk zijn, het houdt nog niet over met het weer. Godverdorie zeg. In de kano naar mijn werk gekomen. Ook wel eens leuk vandaag. Hoe scoor je die paraplu? Nou, door mij te laten weten welke top 4000 artiest je hier drie keer kort achter elkaar hoort. Komt-ie.
1: Hoor je hem?
2: Dan scoor je hem.
0: Ik zeg, die is te doen, maar nog een keer. Ja. Oh, zin in kerstmis opeens. Ik weet niet waarom. Subliminal messages krijg ik binnen. Laat me weten welke artiest hoorde je. Drie keer kort achter elkaar. Scoor die paraplu. Hier de Radio 10 app. Er zijn alle mogelijkheden er voor jou. Want dat is helemaal gratis. Het is leven na zeven in je oortjes. Donderdagavond. 11 juni. 2026.

0: info. Rastafari. Radioteam.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: leeft 18 plus.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: con Dios. Hey Linda.
1: Hoi hoi.
0: Uit Langeboom.
1: Uit Langeboom.
0: Naast Korte Struik, voor de mensen die dat niet kunnen onthouden. Dat is bij Korte Struik links, dan kom je bij Langeboom. Ja, ja. Flauw.
1: Derde Graspriet.
0: Waar ligt dat, voor de mensen die dat niet weten?
1: In Brabant.
0: In Brabant, tuurlijk.
1: En de mensen die het niet weten, zeg ik altijd, hou zo, want dan blijft het heerlijk rustig in ons dorpje.
0: Hou dat nou eens. Dat heb ik ook met mijn kerk Avenzaad, de parel van de Betuwe. Zeggen mensen, waar ligt dat, zeg ik niet.
1: Zeg het niet.
0: Kom nou. Zeg, Linda, nu we het toch zo goed met elkaar kunnen vinden. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik sta alleen in de regen.
0: Je staat in de regen?
1: Ja.
0: Waar?
1: In Escharen.
0: Ja, daar moet iemand in de regen gaan staan. Ik ben blij dat jij dat doet. En met welke reden sta je daar in de regen?
1: Ja, wij gaan zo springen met een van onze paarden. En dan
0: Buiten
1: tegen. Ja, het is zomer natuurlijk. Ja, dan wou je dat niet zeggen.
0: Nee.
1: Maar dan is dat buiten. Dus ja, dan sta je in de regen.
0: Oké. Okay. En regenjasje aangedaan bij het paard?
1: Nee, die staat nog op de vrachtwagen.
0: Oh, die staat nog op de vrachtwagen.
1: Maar die wordt straks nat.
0: Die staat wel lekker droog en jij staat weg te regenen.
1: Nu nog wel, ja.
0: Zeg, dan komt die prijs geweldig uit. Tenminste, als je mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt die nog een keer, hoor. Hoor je hem? Dan scoor je hem. Ja, jij stond daar in de regen met je paard en je dacht, die is makkelijk.
1: Ja, dat dacht ik zeker.
0: Ja, die is het.
1: Ja, Chris Ria.
0: Chris Ria, ja, natuurlijk. Oh, Linda, Linda, Linda. Ik hoop dat de postbode het wel weet te vinden, dat lange boom. Want
1: goed is wel.
0: De Radio 10 paraplu komt jouw kant op.
1: Hey, ja, hartstikke leuk.
0: Beetje laat, je had hem al kunnen gebruiken. Maar toch, de volgende keer dat je in de regen staat, pat, dingetje op, niks aan de hand, oké?
1: Nou, ik denk dat hij nog vaak genoeg van pas komt.
0: Dat dacht ik.

0: het hopelijk wel horen. Een hit van UB40 in zijn geheel. Dan heb je tickets via de Radio 10 app naar me toe. En dan maak je kans om erbij te zijn. Einde dit jaar in Ahoy, Rotterdam. UB40 featuring Ali Campbell. Hartstikke knijtertje live. En garantie voor 9 uur? Mag het niet geven, maar ik geef het bij deze. Oké. Verder is het lachen, winnen en meezingen. Lachen, dat doe je natuurlijk als je die tickets vindt voor UB40 en meezingen. Jongens, meisjes, mensen, kinderen, zeg. Met heel veel 80's en 90's top 1500 stemlijst inspiratie van onder andere Queen, Tina Turner en Zucchero Fornicare.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: in de Bij de Albert Heijn app. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Tickets voor UB40, hoor je ze helemaal? Heb je tickets via de Radio 10 app? Ze zijn onderweg in Leven na 7. Eerst het nieuws van 8 uur. Daphne van der Meij.
7: De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden.
6: Ja, Daphne, het is niet anders, hè? Dankjewel. Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. 2 vertragingen, allebei op de A16. Te Brechtseplein Ridderkerk voor de Van Brienenoordbrug op de hoofdrijbaan, 11 minuten. En voor diezelfde brug op de A16, maar dan de andere kant op, Rotterdam-Breda tussen Kralingen en de Van Brienenoordbrug, 7 minuten.
8: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
9: Het is spektakel.
8: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
10: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

Ze zijn zo goed als dicht, voor je het weet. Als je twee keer met je ogen knippert, of met je oren in dit geval. En dan gaan we volgende week beginnen. Het beste en leukste uit de 80's en de 90's. Lekker door elkaar van alles wat. Van ja, happy hardcore naar stevige 80's rock. En andersom. Jessica Rijmakers, die was je voor als je nog niet hebt gestemd. Komt uit Best. Jessica, dankjewel voor je suggesties. Met de nummer 1 uit haar lijstje nu op de radio. Uit de 80's, Summer of 69. Je hoort Bryan Adams.

0: stuurt een berichtje namelijk. Leuke muziek draaien. Ondanks dat het geen UB40 is.
1: Nee,
0: dat...
1: Tickets van 10 voor UB40. Ja.
0: Maar UB40 is natuurlijk leuker, sowieso, zeg ik als fan. Maar deze week helemaal, omdat als je UB40 helemaal hoort met een hit... en ze hebben er wat gemaakt, laten we eerlijk zijn... dan heb je als de sodemieterstraal tickets. Dat is Engels voor kaartjes. Via de Radio 10-app naar me toe en dan maak je kans op 2 tickets. En ze zouden wel eens dichtbij kunnen zijn.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Allesnetwerk. Ziggo.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Ik wil als Dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Hoor je UB40 en wil je erheen in Ahoy Rotterdam? Dan heb je tickets via de Radio 10 app, maar alleen als je UB40 hoort. Oké? Okay?

0: Can't Fight the Moonlight, hoorde Leanne Rimes bij Radio 10. En daarvoor hoorde je een bandje. En dat bandje, dat komt naar Nederland.
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: Ja, en als je al wat langer luistert naar Radio 10, dan heb je mij vast ook vaker gehoord. Dan hebben we elkaar vast ook wel eens gesproken. En dan weet je dat dat een van mijn favoriete bandjes is. Jazeker wel, dus ik ben nu al jaloers op degene die er vandoor gaat met de tickets van 10 voor UB40. Ze staan 15 december in Rotterdam Ahoy met Ali Campbell erbij. Is toch het leukst, vind ik zelf. Ja, toch een beetje originele zanger enzovoort. Niet die ruzieformatie. Ja, en je zal erbij zijn. Ja, hoor je UB40 helemaal. En dat hoor je net met Maybe Tomorrow. Dan heb je tickets via de Radio 10 app naar me toe. En dan maak je deze hele week kans op tickets voor UB40 in Ahoy. En ik zal je naam nu toch noemen. En dat je dan weet dat je 2 tickets te pakken hebt. Anja uit Midwolda.
2: Yeah!
0: Is dat een feest, hé?
2: Ja, zeker.
0: Ben je ook zo'n fan?
2: Ja, ja, goed.
0: Heerlijke muziek, hè?
2: Altijd al geweest.
0: Anja, 2 tickets van 10 voor UB40 in Ahoy Rotterdam zijn voor jou.
2: Top, super, geweldig.
0: Wie ga je meenemen?
2: Nou, ik denk mijn man.
0: Toch?
2: Ja.
0: Maar je hebt nog even om erover na te denken.
2: Ja, precies. Dat,

0: Die maar dat komt wel goed hoor.
1: Die moet de rest van het jaar moet die heel lief voor je zijn, Anja.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat komt ook wel goed.
1: Neem je gezellige vriendin mee. Zet hem onder druk. Het
0: komt allemaal goed.
1: Oh ja, heel veel plezier daar alvast. En blijf lekker luisteren.
0: Hey, super. Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Doei.
0: Doei.
1: Oh, weer 2 tickets. Maar we hebben er meer. Morgen gewoon weer luisteren.

0: wordt er zo emotioneel van. En dat snap ik, want ja, het is niet iedere dag dat hij langskomt. Wel bijna elke dag, maar niet iedere dag. Edwin Ouwehand, zometeen 3 uur lang met de top 4000 classics. En dus slingeren we hem aan. Daar komt hij dan.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja, die enorme bingo-molen met daarin 4000 liedjes en bijbehorende nummertjes. Of andersom, uit de top 4000. Welk balletje rolt er volledig random uit vanavond? En welke plaat die erbij hoort, gaan we draaien als aftrap van die mooie 3 uurtjes, Ed. Hey, daar valt hij. Hey. Een dubbele.
2: 3636.
0: 3636, daar stond Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Veel plezier.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
16: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
3: Dat wordt best lastig.
4: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: We worden wel wereldkampioen.
3: Ja, natuurlijk.
4: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Gezellig dat je erbij bent. Zometeen gaan we weer knallen met die top 4000 hits. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
9: De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij vogelwaarden geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
4: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
10: Het is spektakel.
4: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

Onze eerste zomerverwachtingen krijgen we in Nederland best een aardige zomer. Maar, laten we ook eerlijk zijn, hoe betrouwbaar is zo'n verwachting nou eigenlijk? En dus kijken we toch weer massaal naar een vakantie in het buitenland. Wat dat betreft behoren Spanje, Holiday in Spain, Frankrijk en Duitsland al jaren tot de favoriete bestemmingen van Nederlanders. En wat we dan vooral zoeken op vakantie? Nou, daar komt-ie. Het is een open deur hoor, maar daar komen ze. We willen rust, we willen ontspanning en mooi weer. Eigenlijk precies wat we thuis ook willen, alleen dan met een... met een zwembad erbij. Plus een frikandel. Dat is dan ook altijd wel lekker, hè? Goedenavond, welkom weer bij de Classics. Radiootje aan. En op deze donderdagavond weer even lekker genieten van het leukste en het lekkerste uit de top 4000. En dat doen we zometeen bijvoorbeeld, zo dadelijk, met een liedje van Rick Astley uit de lijst. En dan heb ik het niet over Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. En ook niet over Together Forever of Whatever You Need Somebody. Nee, over een andere. Over welke dan wel? Nou, dat hoor je zo meteen. Na de nummer 437 van de afgelopen editie. En dan hebben we het over Sure Know Something.

Radio 10, Rick Astley en Cry for Help. Ja, ik zei het net al, dit is er zo eentje van hem die je niet direct noemt als je denkt aan zijn muziek. En daarom zo leuk om hem juist bij de classics nog eens te draaien. Hij komt uit de 90s en Rick Astley probeerde met het liedje eigenlijk een beetje af te komen van zijn imago van zeg maar een dansende hitmachine. Vergelijk het een beetje met voetbaltrainer Ron Jans, die probeert af te komen van dat hele keukenrolverhaal. Hoe goed je je best ook doet, sommige dingen blijven mensen zich gewoon herinneren. Net zoals de drumkwaliteiten van Phil Collins. Die vergeet je ook niet. Dit is Take Me

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.

0: is en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

Radio 10, Milo. Wat wel grappig is, hij heeft niet alleen meegedaan aan de Nederlandse versie van het tv-programma Beste Zangers, maar ook aan de Duitse versie. Toen heeft hij ook gelijk een heel nieuw publiek voor zich gewonnen door, dat was wel gedurfd, ook Duitsstalige hits van andere deelnemers te zingen. Ja, dat viel natuurlijk enorm op, omdat Duits natuurlijk niet zijn moedertaal is. Nee, hij komt uit België. Zijn echte naam, Jonathan van den Broek. Top 4000 Classics, nu.

Ja, vanaf aanstaande maandag gaan we de 80s en 90s top 1500 uitzenden. En in die eerste editie, was vorig jaar, rond deze tijd, hadden de Four Tops daarin twee noteringen. Nou, het liedje wat je net hoorde stond erin, Don't Walk Away, en ook Loco in Acapulco. Wat dat betreft, heb jij al gestemd? Je hebt nog heel even, hè? Morgenmiddag sluiten de stembussen. Wil je nog stemmen? Doe dat dan nog voor het programma van Gijs. Dan ben je zeker nog op tijd. En de lijst zelf, die hoor je vanaf aanstaande maandag. Radio 10, nu met een heerlijke van.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: ANWB Zomerleur. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Zometeen uiteraard meer top 4000 classics, waaronder de Beatles en Bruce Springsteen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
18: Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
20: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10. Top
21: 4000. Edwin Ouwehand.
17: Goedenavond, gaan we weer.
21: De grootste hitlijst aller tijden.
17: Wat dacht je van?

Springsteen Center for American Music. Dat is een compleet centrum dat gewijd is aan het leven, de muziek en de invloed van de Bos. En het bijzondere is dat het niet alleen een museum over Bruce wordt. Het laat ook zien hoe zijn muziek past in het grotere verhaal van de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Er komen tentoonstellingen, interactieve ervaringen, een theater en daarnaast ook heel veel persoonlijke archiefstukken van Springsteen zelf.

Khan, The Golden Earring en zometeen First Aid Kit. Met een liedje dat je ook waarschijnlijk hebt leren kennen via een tv-commercial. Maar eerst gaan we voor één van de in totaal 39 noteringen van de Beatles. De afgelopen editie van de Top 4000. En...

Ja, ik had het er net al even over. Er is een kans dat je bij dit nummer aan een commercial moet denken. Want daardoor werd het pas echt bekend hier. First Aid Kit uit Zweden, My Silver Line, kwam in 2014 uit. Maar pas ruim een jaar later brak het door in Nederland. En dat kwam dus door een tv-commercial. Maar ja, welke was dat ook alweer? Vaak weet je nog dat het een nummer is uit de reclame, maar niet meer precies waarvan. Nou, het was een autofabrikant en het was Renault. Om precies te zijn was het een reclame voor de Renault Kadjar. Zo, hebben we dat ook weer helder. En door maar weer, in dit geval met de Golden Earring.

0: info. Radioteam.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
14: Dat wordt best lastig.
12: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: We worden wel wereldkampioen.
16: Ja, natuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

Radio 10, Ultimate Chaos. Ooit opgericht door Simon Cowell, hè? Je weet wel, die fan van X-Factor en Idols. I'm not your Casanova. Nou ja, Simon Cowell die heeft de afgelopen jaren vooral geprobeerd om niet op zijn leeftijd te lijken, met fillers, botox en allerlei behandelingen. En hij heeft ook wel eens toegegeven dat hij er een beetje in is doorgeschoten. Sterker nog, op een gegeven moment zei hij dat zijn zoontje hem op oude foto's nauwelijks nog herkende. Ja, en als je eigen Face ID er ook moeite mee krijgt, dan ja, is dat denk ik ook wel een signaal, hè? Top 4000 Classics, nu met Elton John.

Gavin DeGraw. Dit najaar, in oktober om precies te zijn, gaat hij een Europese tour doen. En dat resulteert ook in een aantal optredens in Nederland. Op 12 oktober staat hij in Tilburg, een dag later in Utrecht. En op 19 oktober sluit hij af in Nijmegen. Volgens mij zijn die concerten nog niet helemaal officieel uitverkocht. Dus mogelijk zou je nog kaartjes kunnen scoren. Top 4000 Classics. Zometeen nog met Sister Sledge. En nu eerst The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Vomar, voordeelmarkt. Vomar,
13: voordeelmarkt. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Zo meteen uur nummer 3 van de top 4000 classics, onder andere met Lady Gaga en Duran Duran. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
12: Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
13: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

ze eigenlijk zichzelf. En ze acteert ook in het tweede seizoen van de Netflix-serie Wednesday. Ik ken de serie zelf niet, maar hij schijnt behoorlijk populair te zijn. En daarin speelt ze een mysterieuze docente. Ook weer een klein rolletje, maar toch. Goed, even weer terug naar de classics. Even wat name-dropping. Straks onder andere nog hits van...

Radio 10 Jade, Don't Walk Away. Een soort van En Vogue, maar dan net even anders. Het was pas hun tweede single, maar meteen ook hun grootste hit. Ja, daarna viel de groep uit elkaar. Zoals dat wel vaker ging in de 90s. En eigenlijk door de jaren heen met sommige groepjes. Top 4000 Classics. Nu met pure romantiek. Ja, dit gaat over twee mensen die zo overtuigd zijn van hun liefde dat ze zich niets aantrekken van wat anderen ervan vinden. Barbara Streisand en Barry Gibb. Dit is

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.

Radio 10, Michael Bublé. Ja, ik zat net even in de papieren, mensen. Er is al een memo overgestuurd, intern, maar ik deel hem graag met je. Maar dan gaat het

Radio 10, OMD, Joan of Arc, Maid of Orleans. Het was hun hoogste notering in de afgelopen editie van de Top 4000. 6 noteringen notaal en deze was goed voor nummer 79. Ja, ondertussen gaan we alweer richting de nacht van 10. Dus ik zwaai zometeen af. Wat mij betreft graag tot de volgende. Ik zeg toedeloe.

0: Tijdens uit die tijd.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Elf!
13: GWC!
12: Elf!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moesten de poep mengen. Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is... de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
20: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
21: Hak

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.